0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant. Het

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait, en daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: dadelijk.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is om trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Benno L., de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout, zei hij wel van, ja, dit mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: op Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Maar ja.

0: de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
1: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
0: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
2: in het weekend luister je naar
1: Weekend
2: Omroep Brabant.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:45.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant+.
1: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934 al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: me, what if I want you now?
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: al wakker, Maarten Kortlever.

0: Madonna en Material Girl.
1: Nu al wakker.
0: Een hele goede morgen. Het is nu al wakker op deze zondag 4 oktober. Dat is dierendag, dus even extra lief zijn mocht je een huisdier hebben. Even extra koekje, snoepje, dingetje, weet ik veel. Glaasje water voor de goudvis, kan mij het schelen. Maar het is dierendag, sta er even bij stil. Verder natuurlijk de gebruikelijke ingrediënten. Heel veel lekkere muziek om jouw zondag mee op te starten. Wat dacht je dadelijk bijvoorbeeld van Joe Jackson? Ik zie Dire Straits. Ik zie The Kinks met Lola en Alex Warren, om maar even wat te noemen. En verder moet je het maar gewoon op je af laten komen. Uitgebreide weerbericht heb ik nog wel voor je natuurlijk. En verder, ik zeg al, laat het maar gebeuren. Komt goed. Michael Jackson bijvoorbeeld, Remember the Time, komt eraan nadat we even gaan genieten van Beyoncé. If I Were a Boy.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker.

0: But you're just a boy.
1: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
2: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
3: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
2: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
1: In het weekend luister je naar
3: Weekend.
1: Omroep Brabant.

Passenger van Alex Warren, hitje van dit moment. Ja, alles wat de jongen aanraakt, dat verandert in goud. Het is vandaag 4 oktober, dierendag zei ik. Maar 4 oktober is ook de geboortedag van mijn vader, die vandaag 90 zou zijn geworden als hij niet een paar jaar geleden was overleden. Ja, daar moet ik even stil bij staan. Wat hij fantastisch vond was Ry Cooder, de gitarist die later ook de Buena Vista Social Club bij elkaar bracht. Die oude knarren uit Cuba met die prachtige muziek. Maar Ry Cooder zelf kon er ook wat van. Of kan, want hij is er nog. En deze, Little Sister, speciaal voor pa.

0: Pink en Nate Roos. En die Nate Roos die was nog van het bandje Fun. Hebben ook nog een paar hitjes gehad. Maar verder is hij vooral achter de schermen heel succesvol als schrijver. Van bijvoorbeeld dit ook, Just Give Me a Reason. We duiken de jaren 80 in, maar dit liedje is al ouder. Maar in de live versie kreeg het ineens nog weer een vlucht. En het is fantastisch. The Kinks en de live versie van Lola. Hier, in Nu Al Wakker, op Omroep Brabant.
1: Matter in a club, down and also cold. Why you drink champagne? It is just that cherry cola. She walked up to me and she asked me to dance.

0: Je dag is goed.
1: Bij Omroep Brabant.
0: De hits van nu en van toen.
2: In ieder geval, heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
1: Kei gezellig.
3: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

Here. Applaus voor Joe Jackson en Is She Really Going Out of Him? Het weer dan, ja, weet je, we leven ver boven onze stand. Een paar graden. En het is heel mooi, rustig, standvastig. Nazomerweer eigenlijk. Graad of 21 vandaag. Ook wel wat ruimte voor de zon. Niks aan doen, droog. Morgen, zelfde laken en pak. Dinsdag, misschien nog een vleugje warmer, 22 graden. Maar daarna dan komt er iets meer wisselvalligheid. Kan er ook iets van regen gaan vallen. En gaat de temperatuur uiteindelijk zakken naar waarden die wel horen bij de tijd van het jaar. Want het tweede deel van de week voorspellen ze een graad of 16. En dat is dan toch wat het eigenlijk moet zijn. Maar goed, dat is nog ver weg. Kan allemaal nog omdraaien. Je weet het niet, hè. Die weergoden die hebben ook maar gewoon soms hun eigen ding. Maar in ieder geval nu rustig, standvastig, nazomerweer. En daar moeten we het mee doen. Dire Straits nu. Dit is Sultans of Swing.

0: goodbyes van Cresip. De ik hoef helemaal niks vandaag plaats. Ja, ik zou hem bijna vergeten. Op de valreep, laatste liedje van dit uur is dan de ik hoef helemaal niks vandaag plaat. Even een liedje waarbij je een klein beetje weg kan dromen. Dit is geen mega grote hit geweest, maar het is wel heel fijne muziek. En iedereen wilde een paar jaar geleden deze plaat hebben, maar die kwam maar niet, En in één keer lag je in de winkel en toen dook iedereen er bovenop. En nu kun je hem gewoon overal nog halen. Maar ja, weet je, zo'n hype was het wel. Bruno Mars had namelijk een projectje samen met Anderson .Paak. En ze noemde zich Silk Sonic. En dat was jaren 70 Philly Soul. Alsof het toen gemaakt was. Maar het was dus maar een, ja, van een paar jaar geleden. Dus hartstikke goed. Ja, Bruno Mars kan dat als geen ander. En ik dacht, dat liedje pak ik er gewoon weer eens bij. Bruno Mars, Anderson .Paak en Leave the Door Open is vandaag.
1: Ik hoef helemaal niks vandaag plaats.

0: En dat was de laatste van dit uur. Zometeen het NOS-journaal van 8 uur. Even bijpraten. Daarna natuurlijk weer een vol uur nu al wakker te gaan.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business.

0: dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. En hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburg wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: al wakker, Maarten Kortlever.

0: al wakker? Omroep Brabant.
1: Goedemorgen, het is zondag 4 oktober en dit is uurtje 2 van Nu al wakker. Je hebt al een uurtje gemist, mocht je net inschakelen. Ja. Ik ga ook niet vertellen wat je gemist hebt, want weet je, er komt zoveel moois aan dit uur. Laten we daar vooral op focussen. Queen bijvoorbeeld en Diana Ross en Bluff en de Pointer Sisters. Nou, komt helemaal goed uiteindelijk. Het is zondag, dus dat betekent Maarten's muziek in je moerstaal. Zou dat zomaar Bluff kunnen zijn? Denk het wel. Ik heb alweer te veel verklapt. Moet ik niet doen. Het weer, dat gaat best oké verlopen vandaag. We leven boven onze stand, graad of 21. Lekker weer dus om er even op uit te trekken. Doe dat dan ook. En hou vervolgens gewoon lekker ook die radio in de buurt. Want we draaien zoveel fijne muziek vandaag. Dat wil je allemaal meemaken. Rondé, Break My Heart, komt er zo meteen aan. Eerst naar The Wicked Game van Chris Isaak.
0: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

Louis Capaldi. En het liedje waar hij zo'n beetje mee doorbrak. Someone You Loved. Diana Ross en The Supremes. You Keep Me Hanging On. Zometeen vrolijk liedje. Eerst Queen. Even kijken hoor. Maar ik zie helemaal niks. Ik zie echt helemaal niks. I'm the invisible.

Diana Ross en The Supremes. En daar hoor je aan dat het lang geleden gemaakt is, in de jaren 60. En dit liedje, ja, dat klinkt ook een beetje alsof het al heel erg oud is, maar dat valt nog best wel mee. Jaren 90. Toen had je dit bandje, The Laas. En ja, dit ene hitje dan zo'n beetje. Maar het is wel een heel smaakvol, leuk liedje. Dat dus voelt alsof het ergens uit de jaren 70 is weggestapt. Maar zo oud is het nog niet. There She Goes, op Omroep Brabant.

she goes. Van de Laas op Omroep Brabant met, en nu al wakker, nog een half uurtje te gaan. The Pointer Sisters nu en Jump for My Love.

0: A Jump for My Love van de Pointer Sisters uit de jaren 80. Het is tijd voor
1: Maarten's muziek in je moerstaal.
0: Even iets in het Nederlands. Elke zondag weer. En ik hou van Nederlandstalige muziek. Sterker nog, heb je gisteren geluisterd? Ik mag de komende tijd Nederkoen vervangen. Ja, op zaterdagmiddag hebben we natuurlijk 2 uur lang Nederlandstalig. Normaal met Koen Wijn, maar die is even op vakantie. Wat heb ik twee uur genoten. Alleen maar Nederlandstalige liedjes. Nou, toen heb ik ook een liedje gedraaid van het album Oktober van Bluff. Dat is een album dat, ja, you love it or you hate it, weet je wel. Om eens een goede Engelse term erbij te pakken, ja, ja. Veel Bluff-fans vonden het toch wat te rustig en te zoetsappig. Ik vind het een fantastische plaat. En als het dan oktober is, zoals nu, dan moet dat album er altijd even bij komen. Ik weet niet wat het is, omdat die plaat heet Oktober. Ja, kan er ook weinig aan doen. En de single, de eerste single die ze loslieten, heette ook Oktober. En die wilde ik nou eens gaan draaien. In Bluff. Heel simpel. Of in Bluff. In Maarten's muziek in je moerstaal. Heel simpel. Omdat het oktober is. Dit is Bluff.
2: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier. Oktober.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een
2: kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Donna Summer en Could It Be Magic. We gaan meteen door met Shawn Mendes. Dit is Stitches op Omroep Brabant in Nu Al Wakker. Zometeen ook nog Bruce Springsteen onderweg.

0: bitches.
1: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
2: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
1: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
3: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
1: Luister Moord aan de Dijk
4: in je favoriete podcast-app.

Bruce Springsteen en de Streets of Philadelphia. Ik ga het stokje overdragen aan Christian Westerveld. Het is tijd voor weekend en ja, wel een speciale weekend, want de receptie is vanaf nu geopend. Felicitaties zijn welkom in de app 06-573-28203. Ik herhaal 06-573-28203, want hij gaat het misschien zelf niet zeggen, maar daarom zeg ik het, Christian is jarig. Ja, Christian is jarig. Christian, namens mij, gefeliciteerd. Kom je zo meteen nog wel even gezellig de hand schudden in de andere studio. Maar mensen, feliciteer hem even. Vindt hij leuk. Christian dus zometeen jarig en wel op de radio met weekend. Maak er iets moois van, mensen. Moois van met z'n allen. Zo, ga er bijna van stotteren. Ja, het is ook zo'n emotioneel moment, hè. Zo'n verjaardag. Ho, ho, ho. Heel veel plezier met deze zondag. Christian dus zometeen, daarna nog Stef Special. Eind van de middag, Hubert Bol van Brabantse Bodem. Tot de volgende!

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar... voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dit is Omroep Brabant. Een bijzonder goedemorgen. Het is vandaag 4 oktober, Werelddierendag. En ja, Maarten, ik ben jarig. Ja, ja, inderdaad. Dank voor alle felicitaties die al binnen zijn gekomen. Nou, maken we er maar gelijk een extra feestelijke uitzending van weekend. Tot 12 uur gaat die duren. Ik heb heel veel mooie muziek meegenomen. Maar nog niet alle keuzes zijn gemaakt. Als je wil, kun je me een beetje helpen. Zou heel fijn zijn. Natuurlijk later vanochtend komt de boswachter weer langs. Dus heb je vragen over de natuur, stel ze gerust via het bekende adres. Stuifmail@omroepbrabant.nl. En Frans zal ze hoe dan ook linksom of rechtsom allemaal gaan beantwoorden. Ja, en als je ook wil weten wat voor weer het gaat worden, daar wil ik ook wel weten. Het ziet er best vriendelijk uit als ik nu naar buiten kijk. Maar ja, dat zegt helaas niet alles natuurlijk. Dadelijk over een kwartiertje ongeveer. Dan hoor je het allemaal van de vrienden van Weerplaza. Wat voor weer het gaat worden.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
12: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
16: Mijn papa verkoopt stoelen!
17: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
18: Dit zit.
17: Voordelig en snel.
18: Dit zit.
19: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
20: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Weekend. Christian Westerveld.

0: Steve Willer Band en Abracadabra.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Nou, een heel hartelijk dank voor alle hele lieve felicitaties die via de app binnenkomen. Ik zou er bijna stil van worden. En dat is nou net niet de bedoeling van dit vak natuurlijk. Ja, laten we vooral niet vergeten dat het vandaag ook Werelddierendag is. En laten we heel goed zijn voor de diertjes. Nog iets liever dan dat we anders zijn, zou ik zeggen. Wat is er in het nieuws? Nou, dingen waar je niet per se altijd vrolijk van wordt. Een behoorlijke explosie die is er namelijk geweest in Den Bosch. En wel op de Aartshertogenlaan. Daar is afgelopen nacht een deel van de gevel van kapsalon Hassan weggevaagd. De straat was na de ontploffing bezaaid met glasscherven. En bovenliggende appartementen werden uit voorzorg ontruimd. Rond 2 uur 's nachts werd het gemeld, die explosie door buurtbewoners die hele harde knallen hadden gehoord. De politie heeft alles afgezet. En vervolgens kwamen er ook explosieven experts bij van het team Explosieve Verkenning. Die kwamen om onderzoek te doen. En wat er precies allemaal achter gezeten heeft, ja, daar wordt natuurlijk nog steeds onderzoek naar gedaan. En verder in het nieuws, Breda International Airport Bossenhoofd wil een serieuze speler worden in het internationale zakenverkeer. Dus niet zozeer voor de vliegvakanties, maar wel voor de mensen die op zakenreis gaan met het vliegtuig. Met een passagiersterminal, een langere landingsbaan en vooral elektrische vliegtuigen mikt het vliegveld op zo'n 120.000 zakelijke passagiers vanaf 2049, dus dat duurt nog wel even voordat het zover is. Dan bestaat Seppe, want zo wordt het vliegveld nog steeds door heel veel mensen genoemd, want zo heeft het jaren geheten. 100 jaar, 2049, dus ambitieuze plannen dus. Ja, en ik kreeg mijn leukste cadeautje gisteren, moet ik zeggen. Ik was weer eens een keertje naar onze plaatselijke voetbalvereniging gegaan. Top Os, thuis tegen MVV. Nummer laatst tegen de nummer 3, maar wel mooi 4-1 gewonnen. Zo. Nou zij weer. Miley Cyrus en Flowers. We were good.

0: lage kant vanochtend vroeg. Maar die loopt wel flink op vanmiddag. Dus uiteindelijk vanmiddag overal zonneschijn. Ja, en 20 tot 22 graden. Weinig wind. Dus echt wel heerlijk weer om vanmiddag buiten te zijn.
1: Nou, inderdaad. Trek je erom en niks meer aan doen, Johnny.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Ja, maar blijft het ook zo?
0: Nou, best wel. Eigenlijk morgenochtend kan het weer regionaal mistig zijn. Maar morgenmiddag is het weer een beetje hetzelfde weer. Ruim 20 graden en veel zonneschijn. En ook dinsdag doen we dat nog een keertje. Weersverandering zit er wel aan te komen in het midden van de komende week. Dus in de loop van woensdag. Dan draait de wind naar het westen tot noordwesten. En krijgen we te maken met regen. Dus eigenlijk tot woensdagochtend, of misschien wel tot en met woensdagochtend, is het een beetje dat rustige herfstweer met veel zon en in de ochtend de mist.
1: Nou,
0: En de tweede helft van de week ziet er wisselvallig uit. En een stuk koeler. Vanaf donderdag temperatuur is middags rond de graad of 14.
1: Moet ik het me dan voorstellen dat het elke dag echt heel veel regent? Of valt dat dan ook wel weer mee?
0: Woensdagavond gaat het een tijdje regenen. En dan die dagen daarna, dus donderdag, vrijdag, is het wel losse buien met tussendoor zon.
1: Okay.
0: Het zal wel even wennen zijn. Want we hebben natuurlijk niet heel veel regen gehad de afgelopen tijd. Dus het gaat echt wel een aantal keer regenen. Maar er zullen ook wel echt droge momenten met zon zijn. En ja, het is echt wel een stukje kouder. Hè? Deze komende dagen 20 tot 22. En vanaf donderdag zo rond de 14.
1: Ja, ja, nou, daar hebben ze zo'n mooie uitdrukking voor. Hè? Wie dan leeft, die dan zorgt. Hè?
0: Ja.
1: Zo is het. Nou, we weten weer waar we aan toe zijn. Dankjewel, maak er een mooie zondag van.
0: Ja, dankjewel.
1: Tot de volgende keer. En hier is Boney M. Mooie zondige plaat. Daddy Cool. She's crazy like a fool.

Stromae en Papa Oete op Omroep Brabant. Ik heb zo dadelijk weer een mooi duivels dilemma voor je. En kan je vast verklappen dat het iets met Werelddierendag van doen heeft? Maar daar kom je zo wel achter. Eerst maar even genieten van de mooie klanken uit de 70er jaren. Van Earth, Wind & Fire om 1:50. Boogie Wonderland. Je luistert naar Weekend. Dit is Omroep Brabant.

0: Niemand die er ooit geweest is. Maar iedereen kan zich er wel iets bij voorstellen hoe het is om daar te wonen. In Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.
1: Duivels Dilemma.
0: Ja, 4 oktober, Werelddierendag. En dan is het een dag om de diertjes wat extra in het zonnetje te zetten en nog wat liever voor ze te zijn. En dat geldt voor alle dieren wat mij betreft, behalve de mug. Maar dat is een ander verhaal. Maar zeker voor de hondjes en katjes. Maar goed, als je een lief konijntje hebt, dan zorg je daar natuurlijk extra goed voor. Maar honden en katten, daar gaan we ons even op concentreren. Want de keuze is gewoon tussen de hond en de kat. En eigenlijk liever gezegd, gewoon tussen een plaat over een hond en over een kat. Want voorkeuren spreken we wat dat betreft niet uit. Je kunt ook, als je een hondenmens bent, gerust op het kattenplaatje stemmen. Dat vindt de hond helemaal niet erg als je dat doet. Als je het maar met je hart doet. Je kunt stemmen via 06 573 28203. En de keuze is dus tussen de hond en de kat. Luister mee.

0: Duivels Dilemma.
1: Ja, laat het maar weten. Via 06-573-28203, het appnummer. Of je voor de hondenplaat of voor de kattenplaat bent. Hound Dog van Elvis, dat is dus de nummer 1, dat is de hond. En de kat, dat is Shory is a Cat van The Cats. En als je dus een hondenliefhebber bent, dan mag je gerust op de cat stemmen. En als je een kattenliefhebber bent, mag je ook gerust op Elvis stemmen. Dat maakt niet uit. 06-573-28203. En de meeste stemmen gelden. 06-573-28203. Even zappen. Blik op de weg leert ons dat er op dit moment geen files zijn, maar wel wat problemen die te maken hebben met wegwerkzaamheden. Ja, het is het bekende verhaal, maar ik zeg het toch nog maar wel even. De autobussen en de vrachtwagens die mogen dus niet over de Merwedebrug. Dat zal voorlopig ook nog wel even zo zijn. Maar lijnbussen die mogen er wel over, zeggen ze er nog even met duidelijkheid bij. En het andere verkeer kan er ook overheen. Waar je niet overheen kunt, dat is de A59 naar Den Bosch tussen Hoijpolder en Empel. Want daar zijn ze met wegwerkzaamheden bezig. Daar is de weg dicht en dat duurt tot morgenochtend. Dus daar moet je even een andere route kiezen. En er is ook nog steeds een waarschuwing van kracht. Met uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt dichtere mist voor in Brabant. Ik heb het vanochtend ook nog eventjes gezien dat het wat mistig was. En dat is in een deel van Brabant nog steeds het geval. Dus wees daar in ieder geval op voorbereid als je de weg op rijdt. Intussen 6:05. Zo dadelijk ook nog maar even een stukje dierencabaret. Waarom ook niet. Nu eerst Shanna Spiro.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet tot 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Paul Young.
1: Come back and stay op Omroep Brabant.
2: Duivels Dilemma.
1: Werelddierendag en de keuze is tussen de hond en de kat. Je kunt nog stemmen via 06 573 28203.

0: nog stemmen, hè? Via 06-573-28203. Inmiddels is trouwens boswachter Frans binnengekomen. Frans, als ik het jou zou moeten vragen, Elvis of de Cats?
1: Elvis.
0: Ja, jij gaat voor de Hangdog.
1: Ik ga voor Elvis. Een leuke zanger en mooie muziek gemaakt.
0: Ja, leuke
1: en
0: zanger.
1: En pas wel bij deze dag.
0: Ja. Was je nou je pasje vergeten, Frans?
1: Ja, ik moest een auto inrijden van een vriendin van mijn dochter. En mijn pasje ligt altijd in mijn auto klaar.
0: Oké.
1: En nou, plotseling moest ik in de andere auto en dan was ik dat pasje vergeten. Maar de rest heb ik allemaal wel bij me. Okay.
0: Dus de muziek met mijn kortademigheid.
1: Ja, sorry. Ja, de deur en op je verjaardag nog en al. Ik ook denk dat we gaan dakken. Hartelijk feliciteren met z'n allen.
0: Nou ja.
1: Chris is jarig, dus stuur maar een mooi kaartje naar hem toe.
0: Oh ja, dat is aardig. Ja, of een appje. Ik heb er al heel veel gehad.
1: Ook, ja.
0: Ja, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik heb er ontzettend veel gehad. Ah, dank daarvoor. Ik heb nog iets voor je meegenomen, Frans. Want je moet wel even een kilo afvreten, hè. Want je is vanmiddag nog naar buiten, dus dat komt aan.
1: Oh jee.
0: Goed, je hoeft je verder niks aan te trekken van wat Frans zegt, hè. Dat het Elvis moet zijn. Je mag net zo goed op de Cat stemmen. En dat heeft niks met je voorkeur of je liefde voor de hond of de kat te maken. Als je een hele lieve kat hebt en je gaat voor Elvis, dan begrijpt de kat dat best. En de hond die vindt het ook prima als je op de Cat stemt. Helemaal niet erg. Gewoon doen wat je het zelf het mooiste vindt. We doen even een heel klein stukje cabaret. Normaal gesproken doe ik dat alleen op de zaterdag. Maar op zondag, ja, het is dierendag, dus dan doen we dat toch maar eventjes. Niet de allerbekendste cabaretier in Nederland, maar ik vind wel een van de leukste. Roel Severburg heeft 2 stukjes over de hond gedaan. Die heb ik even achter elkaar gezet. Ik vind het leuk.
2: Ik heb laatst met een viltstift alle stippen op de rug van mijn Dalmatier met elkaar verbonden. Toen stond er, jij hebt heel veel vrije tijd. Het kleinste publiek wat ik ooit heb gehad was... toen speelde ik in een of ander kraakpand... voor 6 mensen en een hond. En op zich heb ik niks tegen honden... maar deze specifieke hond had een blaf en die leek op mijn naam. Dus mijn naam is Roel en die hond ging altijd zo... Prol. En dat is gewoon heel verwarrend optreden. Als je de hele tijd denkt dat iemand je aan het roepen is... Op een gegeven moment hadden die 6 mensen ook wel door... doordat het voor mij redelijk storend was dat die hond steeds ging blaffen. Maar die hond die ging dus telkens blaffen... zodat die 6 mensen gingen lachen of klappen. Dus toen dachten die mensen, nou, dan gaan we dat gewoon niet meer doen nu. Dat was een vreselijk optreden. Want toen kwam ik thuis en toen zei mijn vriendin, hoe was het? Toen zei ik, ja, het was gewoon vreselijk. En zei zo, er zat zeker weer geen hond. Ik zei, ja, dat wel. Maar daar werd het niet per se beter van.
3: Weekend. Zaterdag en zondag van 9 tot 12.
4: Christian Westerveld.
3: Omroep Brabant.

0: naar Miles. En Black Velvet. En dan zou dat een voorteken kunnen zijn, want dat liedje heeft iets met Elvis Presley te maken.
1: Duivels dilemma.
0: En ja, het duivelse dilemma, dat was Elvis Presley versus de Cats. Hound Dog versus de Cats vanwege Dierendag. En ik heb erbij gezegd, als je een kattenmens bent, dan hoef je niet per se op de Cats te stemmen. En omgekeerd is dat ook niet het geval. Maar soms is het wel het geval, want ik krijg hele leuke kattenfotootjes toegestuurd. Vooral kattenfoto's krijg ik, hoewel af en toe ook een foto van een hond. Maar er zeggen ook heel veel mensen bij, hondenmensen, maar toch, wij gaan voor de kat. Even kijken, ja, de Stray Cats wordt ook aangevraagd. Maar ja, daar ging het niet over, het ging over de Cats of Elvis Presley. Even kijken, mijn keuze naar Elvis. Hoe duivels is het dilemma bij Cat Stevens met I Love My Dog? Ja, daarom heb ik die ook niet gedaan natuurlijk. We zijn hondenmensen, maar toch gaan we voor de cats, zegt Annie. Liedje is veel mooier, nou het is duidelijk. Elvis heeft veel stemmen gehad, maar niet genoeg.
1: Duivels dilemma.
0: De hoofdprijs gaat naar Volendam, 1967. Oh, wat waren ze nog jong.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je bent nieuw.
2: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
9: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
11: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
10: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
11: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
13: SWK Benelux.
12: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, en in een groot deel van Brabant hebben we die zon al. Maar er is ook nog wel een beetje mist zo hier en daar in de provincie. Maar zit je daar nog met je hoofd in? Wees niet bezorgd, in de loop van de dag gaat het allemaal goed komen, is ons beloofd. En dat zijn mensen die daarvoor doorgestudeerd hebben, die dat beloofd hebben. Dus dat mag ik gerust herhalen, zeg ik dan maar. Weekend op Omroep Brabant met zo dadelijk een van mijn absolute favorieten. Een supergroep. Ja, een supergroep. Er zijn veel groepen die je super kunt vinden. Maar dan bedoel je meestal echt samengesteld uit mensen die hun sporen meer dan verdiend hebben met andere bands of solo. Nou, misschien wel de groep waar dat het meeste voor geldt, die hoor je zo dadelijk.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
17: Volido. Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
18: Vergeet je niet in te smeren.
17: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
17: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
21: Je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
22: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
23: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
24: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
25: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
26: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
27: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
28: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
29: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
30: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
29: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Weekend. Christian Westerveld.
33: Christian.

0: Michael Bublé, and it's a beautiful day.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, 4 oktober wil zeggen Werelddierendag. Ja, en of het inderdaad ook qua weer een beautiful day is, ja, dat weet de weerman natuurlijk beter te vertellen. En dat is vanochtend Johnny van Weerplaza.
2: Het is heel rustig weer. In het noorden en westen van de provincie komt regionaal nog wel mist voor. Maar in meer dan de helft van de provincie is het inmiddels al zonnig. Uiteindelijk vanmiddag overal zonneschijn. Ja, en 20 tot 22 graden, weinig wind. Dus echt wel heerlijk weer om, om vanmiddag buiten te zijn.
0: Wat dingen uit het nieuws. In een huis aan de Noordzijde Zoom in Bergen-op-Zoom is een overleden persoon gevonden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. En er is ook iemand aangehouden. De verdachte is naar een politiecellencomplex gebracht voor het afleggen van een verklaring. Meer informatie kan de politie op dit moment niet delen. Zo liet de politie rond 9:15 weten over de vondst dus van die overleden persoon in Bergen-op-Zoom. Als we meer weten, dan komt dat natuurlijk ook op de web. Als we meer weten, dan komt dat natuurlijk ook op de website te staan en op de app. En dan vertel ik het ook als het nog tijdens deze uitzending is. Andere dingen in het nieuws. Doe maar eens even wat. Een brand in een schuur achterin huis in Hees. In een schuur achter een huis aan de Zochelse straten daar woedde vanochtend een brand. Een elektrisch apparaat had door nog onbekende reden vlam gevat. De brandweer kwam met 3 voertuigen naar de Zochelse straat en heeft het vuur geblust. De straat was een tijd lang volledig afgesloten voor het verkeer. Er is waarschijnlijk niemand gewond geraakt. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Er zijn natuurlijk meer dingen aan de hand in onze provincie. Bekijk het allemaal op de website en op de app. En dan ben jij helemaal op de hoogte natuurlijk weer.
1: Christians Klassieker.
0: Een supergroep had ik het net over. Nou, deze mag je zeker zo noemen. Eind jaren 80 ontstond die spontaan. En degene die het een beetje had geïnitieerd, dat was George Harrison, die we natuurlijk van de Beatles kennen. Bob Dylan, die deed mee. Tom Petty deed mee. Jeff Lynne, die deed mee. En net voor zijn overlijden, net op tijd, anders had dat niet meer gekund, ook Roy Orbison. De Traveling Wilburys, zo noemden ze zich. En Handle Me With Care, dat was een grote hit van ze, maar die andere vind ik nog net zo leuk, moet ik heel eerlijk zeggen. Het gaat er eigenlijk over dat het leven gaat zoals het gaat. We moeten ook accepteren dat het eindig is natuurlijk. Maar er is helemaal niks mis mee. It's all right. The end of the line.
1: Christians Klassieker.

0: Traveling Wilburys en End of the Line. 16 minuten over 10. We gaan over het voetballen praten. Er valt genoeg te vertellen. Want ja, de eredivisie ligt dan wel stil. Maar ja, de eerste divisie draait wel gewoon door. En ondertussen hebben we vanavond nog weer een interlandtegoed. En dat ook nog op Brabantse bodem. In Eindhoven speelt Oranje tegen Servië. Nou, genoeg reden om alles weer even op een rijtje te zetten met ons vaste forumpje. Leon Voskamp van Omroep Brabant en Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Heren, alle twee een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Leon, laten we eerst maar eens even in de eerste divisie beginnen. Want ik was voor het eerst sinds tijden weer een keertje naar top geweest. Nou, winnen ze gewoon met 4-1 van de MVV. Ik wist niet wat me overkwam.
1: Christian, ik ga voor jou een seizoenkaart kopen. Want dan komt het helemaal goed. Ik zag je zitten, ja. Het was gezellig druk op de tribune zelfs, hè, waar jij zat. Ja, het waren wel heel veel schoolkinderen en jij dan.
0: Schoolkinderen maar, en ik dan, ja precies. Ja,
1: ja, ja nee, het was genieten. En alle Brabantse clubs hebben de rest gelijk gespeeld. En goed, en dan moet er natuurlijk eentje winnen. En dat werd top. Ze zijn van die laatste plek af. Ik weet niet eens waar we nu staan. 15.
0: 15. Of we zelfs. Nou, dan wordt het weer we, hè. Zo gaat dat. Zo snel gaat het in de voetballerij. Ja, het is nummertje. Ja, het is nummer, ja, het was tegelijk met Helmond. Helmond heeft een beter doelsaldo. Dus,
1: Nee, ja, goed, ik ben wel een beetje gekleurd. Want je weet, ik ga graag bij top kijken. Maar ik gun het alle Brabantse clubs. Toevallig gisteren allemaal. Gelijk spel voor de rest. Dat was ook opvallend.
0: Ja, dat inderdaad. Op eentje na dan. Ondertussen zou Rick graag willen dat de eredivisie ook gewoon door zou draaien. Want ben je het een beetje zat er tussen al die interlands tussen Rick?
2: Ah, weet je, je moet ook je moet het nemen zoals het komt, zeg maar.
0: Ja.
2: Uiteindelijk een beetje rust is ook wel eens goed. Voor een mens en ik denk ook voor een voetballer. Ja, bij PSV waren er de afgelopen periode wel heel weinig spelers. Drie begreep ik zelfs. Mijnans, Flamingo en Olij. Nou, ze hebben uiteindelijk wat belofte opgetrommeld. Dus dan konden ze toch nog trainen. Vorige week hebben ze zelfs een oefenwedstrijd gespeeld tegen Sint-Truiden. Ook nog met 5-1 gewonnen. En twee keer Sven Mijnans die trefzeker was. Nou, die naam gaan we nog vaker horen de komende weken. Want ja, het spitsenleed bij PSV, daar komt maar geen einde aan. Peppi, Plea, Lammers, allemaal niet fit. Dus ja, het zal wel weer Mijnans en Til worden de komende weken.
0: Ja, om de naam Plea er maar even uit te lichten. Want dat wordt wel een heel dramatisch verhaal. Hè? Want die is nu dus weer voor maanden uitgeschakeld. Ik krijg er zo'n idee bij, die zien ze nooit meer terug. Heb ik nu een beetje als indruk.
2: Ja, kan ik me wel voorstellen, Christian. Kijk, die jongen is, was straks 34 in het voorjaar. En als je dan eigenlijk anderhalf jaar helemaal niet meer hebt gespeeld, dan moet je wel van hele goede huizen komen om nog, om nog van grote waarde voor een club als PSV te zijn. Ik ga niet zeggen dat zijn carrière erop zit. Misschien kan hij best nog wel ergens voetballen. Maar ja, PSV, dat is wel gewoon nationale top. Plea is wel technisch een hele goede speler. Dus misschien kan hij op basis daarvan toch nog iets bewerkstelligen. Maar ja, uiteindelijk voor hem vooral een persoonlijk drama. Hè, als je hier komt met hoge verwachtingen en anderhalf jaar niet kunt voetballen door een rotschop en daarna weer pech. Ja, dat is menselijk ontzettend triest.
0: Ja, voor de oudere volgers, de naam Teddy Maybanks hoor ik al wel een keer af en toe een keer voorbij komen.
2: Ja, die had rubberen knieën. Die werd in 1980 door PSV gekocht voor een miljoen gulden.
0: En dat was veel geld in die tijd, hè, de voetballerij.
2: Ja, dat was toen heel veel geld. Destijds door Kees Ploegma senior, een van zijn eerste aankopen. Nou, later heeft hij zich grandioos gerevancheerd. Dat is toch de manager uit de PSV-geschiedenis samen met Ben van Gelder. Teddy Maybank was inderdaad ook een heel triest verhaal. Hij is nog in leven. Ik volg hem zelfs nog op Facebook. We hebben wel eens contact af en toe. Maar inderdaad, die had rubberen knieën.
0: Ja, kwam het ook met grote verwachtingen. En dat kwam dus ook door blessureleed. Kwam er helaas ook niks van terecht. Maar goed, wie weet.
2: Heeft hij geloof ik gespeeld.
0: Ja, zoiets. Ja, nou ja, goed. Laten we hopen voor Plea dat het voor hem toch nog wat anders gaat lopen. Intussen is er natuurlijk van alles op interland voetbalgebied gebeurd. Leon, wat is jou van de week het meest opgevallen eigenlijk?
1: Ik vind het leuk hoe wij... Ik ga toch even...

0: Arie Val is aangegeven dat hij na het gesprek met Xavi door wil gaan. 100 interlands, en dan zat ik even dat lijstje te bekijken. Dat zijn toch wel heel wat aardige namen. Dus ja, mooi dat hij daar in het rijtje bij komt.
1: Ja, terwijl Rick, in de tijd dat hij bij FC Groningen voetbalde, Ajax wou hem niet, Feyenoord pakte hem niet, PSV ook niet, hè? In die tijd.
2: Dat was toen in de tijd dat Van Dijk en Van der Hoorn, dat waren de opkomende talenten. Nou, met Van der Hoorn is het een beetje anders gelopen. Ook een respectabele carrière gehad, hoor. Maar ja, Van Dijk is natuurlijk toch een wereldster geworden in het voetballen. Nou ja, wereldster, maar in ieder geval een subtopper in het internationale topvoetbal, denk ik. Hè. Zo mag je hem best typeren. Het is geen absolute verdette, zoals Messi en Ronaldo. Maar in de categorie daaronder...
1: Ik kan zeggen, daar zit hij toch wel dicht onder, toch?
2: Misstaat hij toch ook helemaal niet, hè? Met al zijn schitterende prestaties bij Liverpool bijvoorbeeld. Ja, zonde. Maar aan de andere kant, zo kan het ook lopen. Hè. Sommige spelers beleven hun grootste successen buiten Nederland. Robin van Persie was ook heel snel weg bij Feyenoord. En heeft ook bij Arsenal natuurlijk zichzelf daar helemaal op de kaart gespeeld. Nou ja, het Nederlands elftal, dat gaat het vanavond met Van Dijk doen. En moet wat beter gaan verdedigen, denk ik, Christian en Leon.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Ja, daar begint het in ieder geval mee. Ja, wat gaat dat voor wedstrijd worden, Leon? Die wedstrijd tegen de Serven die nog 0 punten hebben.
0: Ja, nou ja, die kwalitatief moet Nederland gewoon... zijn ze een stuk beter. Alleen ja, achterin wat Rick zegt. Dat is een beetje de zwakke plek met Van Dijk.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat Nederland dit gewoon gaat winnen. Maar zullen ze een keer die 0 houden achterin? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat denken jullie?
1: Nou, ik denk het niet. Maar ja, je weet me nooit. Rick, wat denk jij?
2: Nou ja, misschien dat er... je bent ook altijd afhankelijk van de afwerking van de tegenstander. Hè? Dus misschien dat er eentje invliegt. Maar PSV wou ik zeggen.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk in het Philipsstadion. Oranje gaat er een stuk of 3 maken. En ik denk dat ze wel met een 3-1 gaan winnen van Servië. Dat zal toch niet het grootste probleem zijn, dunkt me.
1: Nee. En zal er ook weer een afgekeurde VAR-doelpunt bij zitten?
2: Ja, dat heeft ook niet helemaal meegezeten.
1: Nee,
2: natuurlijk. Tegen de Grieken een beetje hetzelfde verhaal. Daar kon je ook... Hè, want tegen Duitsland was dat natuurlijk al zo... Tegen de Grieken kon je het ook bij minimaal 1 van de treffers zeggen van ja, die had toch eigenlijk begonnen moeten tellen. Ja, dan had Nederland daar met 2-3 gewonnen en een heroïsche zege misschien wel weggesleept. Nu 2-2, toch wel knap teruggekomen uiteindelijk. Maar de eerste helft, ja, wat Leon al zei, dat was er echt eentje. Dan denk je inderdaad weer van, goh, ze kunnen er niet zoveel van. Maar Oranje heeft dan toch wel meerdere gezichten, dat is op zich wel positief.
1: Ja, omdat er ook positieve gezichten tussen zitten. Nou, 3-1 zegt Rick, wat zeg jij, Leon?
0: Zal ik zeggen 2-1 heel voorzichtig. En ben ook benieuwd trouwens naar België. Wil ik even nog even kort benoemen, want ik was gisteren met Belgen bij Topos. Jongens uit Antwerpen. Die zeggen in één keer, we zijn zo blij met Van Bommel. Die heeft er echt iets neergezet dat ze toch weer vertrouwen hebben in de nationale ploeg. En dat was de afgelopen jaren weg. En dat kan dus blijkbaar een coach veroorzaken.
1: Ja, dat kan zijn. Nou, deze kaats ik nog even naar jou door, Rick. Het is wel vaak met Van Bommel zo'n één seizoen of een deel van een seizoen fantastisch. En daarna... Gaat het vaker mis? Of heb ik dat nu in mijn hoofd?
2: Ja, bij Antwerpen heeft hij toch ook een prachtig jaar gehad. Bij PSV had hij een goed eerste jaar. Bij Wolfsburg is het dan eerder fout gegaan. Ik denk dat een baan als bondscoach dat iets heel anders is dan een baan als clubcoach. Omdat je de spelersgroep natuurlijk maar kort bij elkaar hebt. Ruige stijl misschien van Bommel in combinatie met zijn voetbalvernuft. Het leiderschap dat hij natuurlijk ook wel degelijk heeft, dat lijkt heel goed te vallen in België. Maar goed, laten we voorzichtig zijn. Hè. We moeten ook niet opportunistisch worden. Maar soms kan in het buitenland een Nederlandse coach helemaal top vallen. Ja, en dat daar dan in Nederland niet aan gedacht is misschien ergens ook alweer opmerkelijk.
1: Ja, nou, laten we hem alle succes wensen. En dat doen we ook met het Nederlands elftal. 8:45 wordt er afgetrapt in het Philipsstadion, Nederland tegen Servië. Heren, dank en tot de volgende weer.
2: Tot de volgende.
1: Jo, groeten. En hier hebben we Cara Emerald en A Night Like This op Omroep Brabant.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

Django Bayando, Bayando. Nou ja, leuk liedje in elk geval. Daar gaat het om, hè? Dat is het belangrijkste. Het is inmiddels bijna 2 minuten over 10:30 geworden. Je luistert naar Omroep Brabant. En natuurlijk hou ik ook de verkeerssituatie een klein beetje voor je in de gaten. En nou, heel druk is het op dit moment niet in Brabant. Eens even kijken hoe het nu met de laatste file was die er net stond. Nou, die is inmiddels ook alweer opgelost, zie ik. Maar wat we wel hebben, dat is het een en ander aan wegwerkzaamheden. De A59 springt eruit, die noem ik dan toch maar even in het bijzonder. Bij Hooipolder wordt, zoals bijna elk weekend, aan de weg gewerkt. In dit geval op het stuk vanaf Hooipolder naar Empel, dus richting Den Bosch. En daar moet je even omrijden. Morgenochtend om 5:00 moet het allemaal weer klaar zijn. En zo dadelijk is het ook weer even tijd om de klok terug te draaien. En dat doen we zo dadelijk een heel eind terug. Naar de tijd toen ik nog niet eens in het ei zat. Nu eerst Your Love. ATB and Friends.

0: Even terugspoelen.
1: We gaan terug naar het jaar 1967. Ja, dat is echt een hele tijd geleden. Maar de muziek die is wel gebleven. Want de nummers die je nu gaat horen, ik denk dat je die wel kent. En je mag er ook even eentje uitzoeken.

0: kunst terugspoelen.
1: Ik denk, Frans, dat ik het jou heel moeilijk maak nu.
2: Ja, ja, het heel goed. Het is echt gewoon kei moeilijk.
1: Ik ga ze even op een rijtje zetten. Voor jou, maar ook voor iedereen. Nummer 1 is The Sound of a Screaming Day van Golden Earrings. Toen nog met een S'je erachter. Ichiku Park, Small Faces is nummer 2. En daarna Waterloo Sunset van The Kinks. Ga er maar aan staan. Frans, was jouw keuze.
2: Ja, die is niet makkelijk. Uiteindelijk heb ik gegaan voor 3.
1: Nummertje 3. Dus jij gaat voor The Kinks. Goed, ga je met Frans mee, dan doe je een 3. Ga je voor de Golden Earrings, dan ga je voor 1. En Ichiku Park, Small Faces is nummer 2. Hier komen ze nog een keertje op een rijtje. 1.

En appen kun je naar 06-573-28203. 06-573-28203. Keuze 1, keuze 2 of 3. Meeste stemmen gelden. Hier is Latricia McNeil.

0: NOL, de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout, zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: In een minuutje of vier heeft hij zijn hele levensverhaal even voor ons samengevat. Andrew Gold, Lonely Boy, want dat gaat over hemzelf.
1: Even terugspoelen.
0: Je kunt nog heel snel stemmen als je wil. Een van deze drie nummers uit 1967 wordt de terugspoelplaat. Even appen naar 06 573 28203. Keuze 1, 2 of 3.

0: even terugspoelen.
1: En zo horen we wie het geworden is. Eerst maar eens even wat hoofdpunten uit het nieuws van 1967. Het is een jaar vol met primeurs op televisie, want zo wordt er in Nederland voor het eerst in kleur uitgezonden. En er is voor het eerst ook reclame op tv.
2: 7 seconden geleden begon de reclame in de televisie. U wist het uit uw krant. Leg nu uw krant even opzij en kijk naar de reclame op uw beeldbuis. U kunt straks immers rustig verder lezen, want uw krant kunt u niet missen. Geen dag.
1: Alleen nog niet op zondag en christelijke feestdagen om christelijk Nederland niet voor het hoofd te stoten. Maar dat doet de VPRO wel, want fotomodel Phil Bloom verschijnt als eerste naakt op de tv in het programma Hoepla van de VPRO.
3: VPRO zet schaar in naakt voor Phil. Het programma Hoepla, waarin Phil naakt het dagblad Trouw zit te lezen, is vorige week vrijdag op de beeldband opgenomen. Het Vrije Volk publiceerde maandag een foto van deze scène.
1: En die scène wordt, zoals Phil zelf vertelt, een beetje aangepast, maar haar naakte lichaam is wel degelijk zichtbaar als ze de krant die ze voorleest weglegt. Grote man achter dat programma Hoepla was trouwens er nog niet zo lang geleden overleden, Wim T. Schippers. Ook is er voor het eerst een Mondovisie-programma, Our World, ofwel een tv-programma dat over de hele wereld wordt uitgezonden. En in Our World beleeft live vanuit Londen de nieuwe single van de Beatles zijn primeur. Ja, en ook in Londen, bij Barclays Bank, wordt de eerste geldautomaat geplaatst. En ook een primeur op de Nederlandse radio, want
4: voorgetrokken, kom op uit.
1: Voor het eerst is Langs de Lijn op de radio te horen. Ook het Huis van Oranje heeft nog een aardig nieuwtje te melden.
5: Mijn vrouw heeft de bevalling uitstekend doorstaan. Onze zoon, dat mag ik als trotse vader dit keer wel zeggen, is een prachtige baby.
1: Ja, en die zit nu op de troon tegenwoordig, hè. Bij de Tweede Kamerverkiezingen doet voor het eerst D66 mee. De partij onder aanvoering van Bredaner Hans van Mierlo haalt ineens 7 zetels.
6: We waren ongerust over de politieke situatie in ons land. Over de tanende invloed van de kiezers. Over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels.
1: Een team van chirurgen onder leiding van Christian Barnaar voert in Kaapstad de eerste harttransplantatie uit. Weer een primeur dus.
7: Hoe maakt de patiënt het op het ogenblik?
1: Ja, heel lang heeft die patiënt het niet gehouden, maar hij werd wel de eerste die dus een tijdje op een donorhart geleefd heeft. Wat niet nieuw is en helaas ook niet is verdwenen, is het geweld in de wereld. Het Boliviaanse leger executeert de legendarische revolutionair Che Guevara, die uitgroeit tot een legende. En in het Midden-Oosten breekt oorlog uit tussen Israël en de buurlanden.
8: In Tel Aviv is bekendgemaakt dat de Egyptische en Syrische strijdkrachten vandaag zware verliezen hebben geleden. Ze zouden zo zwaar zijn dat de luchtmacht van deze twee landen niet meer operationeel is.
1: In slechts 6 dagen tijd verovert Israël Oost-Jeruzalem en de westelijke Jordaanoever op Jordanië, de Golanhoogte op Syrië en de Gazastrook en de Sinaï-woestijn op Egypte, waardoor Israël officieel een bezettingsmacht is geworden, waarvan de gevolgen nog steeds merkbaar zijn. Dagelijks in het nieuws nog. En ondanks al dat geweld gaat de zomer van 1967 toch de geschiedenis in als de Summer of Love.
0: Even terugspoelen.
1: Ja, dan ben ik ondertussen heel benieuwd. Ja, Frans, en onze roffelaar is er al, dus die gaat gewoon ook nu vast even een roffeltje inzetten.
9: Oh, wat leuk.
1: Ja, dus dat willen we heel graag weten.
9: Wie, nou, het was heel spannend, want het, ja, net zoals ik problemen had met de keuzes, hebben de luisteraars dat ook.
1: Ja.
9: En uiteindelijk heeft ja toch Small Faces nummertje 3 gewonnen.
1: De Small Faces heeft gewonnen. Iedereen een heel hartelijk dank voor het stemmen. En de Small Faces, van harte proficiat. It's all too beautiful, it's your Cooper Park op Omroep Brabant.

0: Fleetwood Mac en Everywhere.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
13: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
12: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond. Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in Zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
14: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
14: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
16: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
17: Met onze chocolade.
18: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
16: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
18: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond twee mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is Omroep Brabant. Dit is weekend tot 12 uur. Daarna is het nog steeds wel weekend, maar het programma niet meer zo. Want dan gaan we verder met Stef en de Stef Special. En tussen 4 en 6 natuurlijk weer Hubert, hè, met de beste Brabantse muziek met Van Brabantse Bodem. En wat we zo dadelijk nog gaan doen, de uitgebreide weersverwachting komt er uiteraard aan. En natuurlijk de stuifmail. Heb je vragen voor Frans? Laat het even weten. Kun je doen via stuifmail@omroepbrabant.nl. Maar als je even wil appen naar de studio, dan kan dat natuurlijk ook. 06 573 28203. En er komt natuurlijk heel veel goede muziek voorbij.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos Keukens en Badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
13: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
14: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
13: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
15: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: Weekend. Christian Westerveld.

0: The Mavericks. En eigenlijk komt langzaam tot stilstand dit nummer, Dance the Night Away.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Nou, een hele speciale editie. Sommigen van ons zijn jarig. En dan is het ook nog Werelddierendag vandaag. Dus wees een beetje extra lief voor de hondjes, de katjes en voor alle andere beestjes. In het nieuws, ja, daar zijn altijd de minder leuke dingen te zien natuurlijk. Maar we willen ze toch maar weten. Een man uit Tilburg die is gisteravond aangehouden na het bedreigen van ambulancepersoneel in Tilburg. Hoe verzin je het? De ambulancemedewerkers waren rond 21:15 naar de Kapucijnenstraat gekomen, omdat de man van de trap was gevallen en even buiten kennis was. Het slachtoffer leek een beetje bij te komen na de eerste pijnprikkel die de ambulancemedewerker hem gaf. En na de tweede prikkel, ja, toen was hij er ineens. En de ambulancemedewerkers maakten het slachtoffer duidelijk dat ze bij hem waren, omdat hij gewond was geraakt en ze hem wilden helpen. Maar de man die dacht er toch wat anders over en die heeft ze zelfs met de dood bedreigd en probeerde hen te slaan. En toen is de politie uiteindelijk maar gebeld. De gewonde man moest naar het ziekenhuis en dat gebeurde dus onder politiebegeleiding. Hij werd geboeid op de brancard gelegd. Ja, misschien dat de opdonder die hij heeft gehad hem een klein beetje in de war heeft gemaakt. Dan moet je dan maar hopen dat het daardoor komt. Apart verhaal, je leest er alles over op web.nl bij Omroep Brabant. En ambitieuze plannen bij het vliegveld Seppe, zoals we het vliegveld nog steeds wel kennen. Breda International Airport, zo heet het officieel in Bossenhoofd, wil een serieuze speler worden in het internationale zakenverkeer. Met een passagiersterminal, een lagere landingsbaan en vooral elektrische vliegtuigen mikt het vliegveld op zo'n 120.000 zakelijke reizigers per jaar. Maar dat is niet voor vandaag, dat is ook nog niet voor morgen, dat is voor 2049... Want dan bestaat het oude vliegveld Seppe, zoals het dus nog steeds in de volksmond wordt genoemd, 100 jaar. Ook andere dingen die je in het nieuws tegen kunt komen, die kun je lezen op de app en op de website natuurlijk. Straks de uitgebreide weersverwachting, de stuifmeel komt eraan. We hebben ook de nieuwe tipplaat, maar nu Paul Simon en het titelnummer van zijn album Graceland uit 1987.

Miranda Lambert en Ella Langley. Ja, solo doen ze het ook mooi, maar met z'n tweeën nog mooier misschien wel. En ze waren ook de tipplaat van deze week. Nou ja, dat waren ze niet alleen, dat zijn ze ook gewoon. 9 minuten.

0: overal zonneschijn. Ja, en 20 tot 22 graden, weinig wind. Dus echt wel heerlijk weer om vanmiddag buiten te zijn.
1: Nou, inderdaad. Trek je erom en niks meer aan doen, Johnny.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Ja, maar blijft het ook zo?
0: Nou, best wel. Eigenlijk morgenochtend kan het weer regionaal mistig zijn. Maar morgenmiddag is het weer een beetje hetzelfde weer. Ruim 20 graden en veel zonneschijn. En ook dinsdag doen we dat nog een keertje. Weersverandering zit er wel aan te komen in het midden van de komende week. Dus in de loop van woensdag. Dan draait de wind naar het westen tot noordwesten. En krijgen we te maken met regen. Dus eigenlijk tot woensdagochtend, of in ieder geval tot en met woensdagochtend, is het een beetje het rustige herfstweer met veel zon en in de ochtend de mist.
1: Nou,
0: en de tweede helft van de week ziet er wisselvallig uit en een stuk koeler. Vanaf donderdag temperatuur is middags rond de graad of 14.

0: Brown sugar, wat op bastardsuiker kan duiden. Maar het zou ook zomaar over iets anders kunnen gaan. De Rolling Stones. Ja, Frans, we gaan weer een prijs weggeven.
1: Ja, zeker.
0: Er stond gisteren jouw artikeltje op omroepbrabant.nl... en wat je ook via de app kunt lezen natuurlijk. Ja. Weer een prijsvraag. Wat was de vraag deze keer?
1: De vraag was een korte vraag. Dag- en nachtvlinders, wat is waar?
0: Wat is waar over dag-
1: stellingen.
0: Okay, over dag- en nachtvlinders?
1: Ja, en vier stellingen.
0: En welke stelling is waar? Okay, stelling 1.
1: Was nachtvlinders hebben geen voelsprieten.
0: Ja.
1: Stelling 2 was dagvlinders hebben knopjes op de voelsprieten.
0: Ja.
1: Stelling 3 was nachtvlinders hebben geen gekleurde vleugels. En stelling 4 was dagvlinders hebben twee paar poten.
0: Ik zou het echt niet weten.
1: Nou, het is dus B. Dagvlinders hebben knopjes op de voelsprieten.
0: Dagvlinders hebben knopjes op de voelsprieten?
1: Ja, want dagvlinders en dagvlinders hebben voelsprieten. Dus dat klopt A niet.
0: Ja.
1: C was, ze hebben geen gekleurde vleugels, dagvlinders. Maar dat hebben ze wel.
0: Hebben ze wel.
1: Hele mooie kleuren.
0: Alleen we zien ze s'nachts niet zo goed.
1: Nou ja, als ze de vleugels open doen wel. Hè, want dat is vaak de ondervleugels die de kleuren hebben.
0: Okay.
1: En dan doen ze die open om iemand te laten schrikken. Dat het,
0: oh ja.
1: En dagvlinders hebben twee paar poten. Nee, want het zijn insecten en die hebben drie paar poten. Dus,
0: Okay, dat was ook niet waar. Dus.
1: Nee, dus B was goed. En de winnaar is Ronald van Tongeren.
0: Nou, Ronald, van harte proficiat. Er komt een leuke prijs je kant op. En als je zelf een keer een leuke prijs wil verdienen... ja, de volgende prijsvraag die komt zaterdag weer online te staan. En dan geven wij op zondag weer het antwoord.
1: Ja, absoluut.
0: Zo gaan we dat dan doen. Ja, wie valt er ook in de prijzen als diertje van de week, Frans? Op Dierendag, want dat is eigenlijk een extra mooie dag... om diertje van de week te zijn natuurlijk.
1: Ja, precies. En daarom heb ik voor gekozen een heel mooi diertje. Het vrouwtje van de mandarijneend.
0: Het vrouwtje van de mandarijneend?
1: Ja.
0: En waarom de mandarijn eend zelf niet dan?
1: Ja, de mandarijn eend zelf is heel mooi. Maar ik vind het vrouwtje, die heeft precies de kleuren... om goed wegverstopt te zitten in het lover of in een boomholte. Want ze heeft een beetje wat grijs-bruine kleuren. Klein beetje blauw, maar ze valt dus helemaal niet op. Mm. En die man, die valt gruwelijk op. Dus ik kies een keer voor het mooie vrouwtje.
0: Okay, het mooie vrouwtje. Ja, het is vaak in de natuur zo, dan hebben mannetjes meer kleurtjes eigenlijk, hè?
1: Ja, die moeten wat stoer zijn, die moeten zich presenteren. En dan zijn dus, als je die paradijs... vogels ziet, dat vind ik zo fantastisch om af en toe daar aan te kijken.
0: Ja.
1: Die maken hele tuinen en hofjes en toestanden. En dan de vrouwtje zit dan te kijken. En op een gegeven moment denkt ze, het is toch niks, dan vliegt ze weg. Dat vind ik te verschrikkelijk. En dan hebben wevervogels. Ja, die maken dan prachtige nesten in bomen. Hangt helemaal vol met die prachtige nesten. En dan komt het vrouwtje kijken. En het vrouwtje denkt, maar dit is niks. Dan knipt gewoon een touwtje door. Of een stukje door. En dan valt het nest helemaal naar beneden toe. Dus,
0: dat doet ze dus gewoon.
1: Dat doet ze gewoon. Doet ze gewoon. Maar goed,
0: ik vind het nogal lomp. Als ik dat mag zeggen, hoor.
1: Ja, maar zo gaat het in de natuur. Het gaat om dat ze toch niet tevreden is over de stoerheid van het mannetje. Dat ze denkt dat er toch geen goede nakomelingen komen. Ja, dat is toch een keuze die het vrouwtje dan kan maken. Dus maar Hanneke Sieber, die zag het op haar wandelrondje in het Henri Dunantpark in Eindhoven.
0: Ja.
1: Zag ze een heel mooi klein eendje, schrijft ze zelf ook. Ja, en ze heeft hem in vogelboeken willen opzoeken. Maar daar staat bijna nooit die vrouwelijke mandarijn eend in de boeken.
0: Ja.
1: En daarom is dat lastig. Maar ik herkende het meteen, want ik zie het eendje ook regelmatig bij ons in de Voorste Stroom.
0: Nou.
1: Mannetjes kei mooi wat ik al zei. Die heeft fantastisch mooie kleuren. Ik heb hem toch een foto bijgeplakt in hetzelfde artikel.
0: Okay, toch nog wel. Ja, dat is een kleine schrale troost. Zeker voor die eend die dan... waar zijn nestje vandoor geknipt is.
1: Ja, precies. Ja, een vogeltje.
0: Goed, veel meer stuifmeel zo dadelijk. Ja, en als je dus nog vragen hebt, die kun je altijd even op de mail zetten. Stuifmail@omroepbrabant.nl. Nu Gabrielle en Dreams.

0: Gabrielle en Dreams op Omroep Brabant. Ja, ook voor de haan is het dierendag natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Voor we aan de vragen toekomen, toch maar even iets over de Stuifmeel podcast ook.
1: Ja.
0: Want die is er elke week, elke zaterdag in de ochtend verschijnt er een nieuwe aflevering. Misschien is het nu wel, als je vaak dingen gehoord hebt over die hoornaars en over al die ellende die daarover in het nieuws komt. Wil je er nou alles over weten? Wat er allemaal van waar is van wat er wordt verteld over de Aziatische hoornaar die we eigenlijk niet meer zo noemen. En wat er niet waar is,
1: ja,
0: dan moet je dat gewoon even beluisteren. Dan weet je voortaan alles. Moet je op verjaardag of wat dan ook, kun je iedereen vertellen van ja, luister, maar zo zit het echt.
1: Ja, en als je dan naar de beestje kijkt, hè, Christian,
0: ja,
1: en gaat even rustig te kijken, dan zie je ook waarom die geelpoothoornaar heet. Want die
0: ja, dat
1: gele
0: heet die,
1: pootjes...
0: Dat is nu zijn naam, hè?
1: Ja, die gele pootjes zitten zo mooi. Als je aan het vliegen is en gaat naar zo'n bloemetje toe, dan zie je die gele pootjes onderuit verschijnen. Ja, echt geweldig.
0: Ja, ja, dus dan denk je van ja, maar hij kan toch kwaad? Ja, hij kan kwaad, maar niet zoveel als... Maar goed, luister de podcast. Het is iets genuanceerder, laten we zo maar zeggen. Zoals veel in de wereld natuurlijk. En willen we niet altijd weten dat het...
1: Nee,
0: het is wel zo. Goed, zijn er toevallig nog vragen over insecten of over hoornaars of wat er binnen zijn gekomen? Of,
1: Nee, er zijn wel heel veel insecten binnengekomen.
0: Oké, okay.
1: En we beginnen met een prachtige naam voor een heel lief insectje.
0: Ja.
1: En Margot Reinders stuurde mij een filmpje op. En dit filmpje kan ik dus wel op de website laten zien.
0: Oké. Okay.
1: Dat is een YouTube-versie, dat kan hier.
0: Die kun je linken dan?
1: Ja, ik kan een linken.
0: Ja.
1: En ze heeft een filmpje opgestuurd van het schaakbord, lieve heersbeestje.
0: Is ik heb al een idee hoe die eruit ziet dan
1: ja,
0: ongeveer.
1: Precies, wou ik net zeggen. Hij heeft een beetje... Ja, het is echt inheems, lieve heers, beetje. Hij, vaak denken mensen dat hij bij de, zeg maar de Aziatische... oftewel de niet-inheemse hoort, want die hebben allerlei kleurtjes van. Maar dit heeft een geel dekschild met dan ja, schaakbordachtige typetjes erop.
0: Ja.
1: Hij heeft ook al een andere Nederlandse naam. Dat is het 14-stippig lieve heers, beetje. Maar het is echt een fantastisch mooi lieve heers, beetje met zwarte hoekige vlekken, wat dan een soort schaakbordpatroon maakt. Had iemand anders ooit een keer naar mij geschreven, kan er ook zijn dat het een dambord lieve heersbeestje is? Ja, dat zou natuurlijk bij het schaakbord wel leuk zijn.
0: Kan ook, ja, ja.
1: Nee, dat is er dus niet. Het is wel is er een dambord vleesvlieg. Dus ik heb een foto
0: okay.
1: van de dambord vleesvlieg erop gezet. De mensen dan toch zien dat het dambord ook ergens toch wordt neergezet. Nou, het schaakbord lieve heersbeestje houdt het liefst van bladluizen, eet heel veel bladluizen op en werd vroeger dus in, bij biologische kwekers in de kast gezet om te zorgen dat die luizen verdwenen. Dan zag Helga van der Meer, die zag een vreemde bol op haar egelantier. Ja, ze heeft een egelantier, dat vind ik toch wel leuk om even te vernoemen.
0: Ja.
1: Een egelantier is eigenlijk de beste kwaliteit roos om te gebruiken in, als keukenkruid.
0: Okay.
1: En daarom heet die egelantier. En degene die er een beetje op lijkt, die het niet helemaal is, die heet dan ook hondsroos. En vroeger alles wat niet echt was, was dus vals. Of hond of kat. Want men vond honden en kat ook wel vals. Dus vandaar dat de mensen die namen gaven. Maar zij had dus echt een egelantier. En wat zet er nou op? Een bol? Ja, een bol. Het is een hele mooie rozenmosgal.
0: Okay,
1: en die wordt veroorzaakt door de rozenmosgalwesp. Daar heb ik zelfs een foto van gevonden. Dat is een heel klein beetje van 3 millimeter. Maar heeft iemand toch een foto van kunnen maken. Ik heb het ook opgezet op
0: website. Ik vind het knap als je dat
1: doet. Ja,
0: kunt.
1: Dat is echt wel fantastisch mooi. Ja, deze gal heeft nog wat andere namen. Hij heeft ook slaapappel genoemd. En daar komt dat mensen vroeger dachten, als je nou die rozenmosgal plukt en je legt hem onder je kussen, dan slaap je ontzettend goed. Dus ik zou zeggen, mensen, als je er eentje hebt, probeer het een keertje uit. Dan had Rob Wolfs vragen over gaten in drooggevallen vennen. Ja, dat is op dit moment heel erg, omdat het extreem laag staat, het water. En ja, in dit geval in het Galgenven. En ja, waarom zie je dan al die gaten en kuilen? Er zijn een heleboel verklaringen voor. Mensen moeten maar het lezen op Stuifmeel, want het is te lang om hier heel lang bij stil te staan. Maar één ding is wel duidelijk, dat voorheen mensen ook turf gingen steken in vennetjes en daardoor ontstonden onder andere putjes. Maar ook gas- en instortingsgaten zijn er en vluchtgaten voor waterdieren. Maar het is een heel verhaal, dus ik zou zeggen, kijk Stuifmeel eens op na. Dan kun je zien wat er allemaal veroorzaakt wordt als het ven droog komt te staan. Nou, dan zie je een vrij, ja, voor veel mensen onsmakelijke foto, maar ik vind hem fantastisch mooi.
0: Oké, omschrijf hem maar, dan kunnen mensen zelf beslissen.
1: Ja, precies.
0: Of ze dat artikeltje openklikken om te kijken of ze het willen zien.
1: Het is namelijk een verrotte paddenstoel. Het is helemaal vies geworden.
0: Ja.
1: Het is helemaal vol met in ieder geval zoveel mogelijk pissenbedden. Er zit ook wat andere beesten bij, maar het zit vol met pissenbedden. En ja, ze Ketla dame die dacht van, ja, wat is dit nou? Ik zie wel resten van een paddenstoel.
0: Ja.
1: Maar wat zijn dat allemaal voor dingetjes die erop zitten? Ja, gewone pissenbedden zijn dat. Die in feite de zwamvlok helemaal opeten. Wat er nog rest is, want die houden van dat soort materiaal. Een beetje rottend spul. Maar zij zitten ook samen in die wereld. hè, zowel de pissebedden als die paddenstoel zitten samen in die rottende wereld. En dat is natuurlijk past wel heel mooi bij elkaar. En wat voor de paddenstoel een voordeel is, ja, de sporen die niet weg zijn gegaan, die onderin liggen, die worden nu weggesjouwd door die zeg maar pissebedden. En dan kunnen er best wel veel zijn die dat dan meenemen. Lilian Strik zag een torretje, het dag zij. Maar het is geen torretje, want het is echt een wans. En dit is een wans die sinds 1987 pas ons land is binnengekomen. Hij heet gewoon een rookwans. Daar hoort je dan officieel bij. Maar de laatste jaren rukken wansen vooral heel veel op. Als je kijkt in de insectenwereld, dan gaat het veel slechter met solitaire bijen. Het veel slechter met zweefvliegen. Maar waar gaat het heel goed mee? Met wansen. Dat zijn dus plantenzuigers, dat zijn lijkenzuigers. Die zijn heel goed aan het opkomen uit het zuiden. Dan komen hier in Nederland bezetten. Er is ook zo eentje, de bladpootrandwans. Dat is ook zo eentje. Die zuigt zeg maar aan de naalden van grove dennen. En deze soort wansen, die komen nu naar binnen toe. Want die beginnen langzamerhand de huizen in te trekken. Ja. Omdat het kouder begint te worden in de nacht. En daar kunnen zij nog niet tegen. Want ze komen normaal uit het zuiden en zijn hier naartoe gekomen om zeg maar te overleven. Maar in de winter moeten ze dan nog schuilplaatsen zoeken. En dat doen ze meestal binnen in huizen. Dus okay. Slaan ze niet dood. Hè?
0: Ik wou ook net weer vragen. Is dit er weer zo eentje, als je die kapot slaat, dat er gelijk zo'n stanklicht overblijft?
1: Ja, dus doe dat alsjeblieft niet. Nee, pas op voor zeg maar dat soort dingen. Laat ze gewoon ramen tegenover elkaar openzetten als het kleine ruimtes zijn. Dan trekken ze meestal toch nog wel weg als het overdag wat warmer weer is zoals nu. Ja. Of vang ze met een glaasje en zet ze gewoon buiten neer. Maar dood ze niet, want dan heb je gewoon heel veel last in huis.
0: Ja.
1: Lise Schipper die vroeg zich af wat voor een prachtig insect zij op straat was tegengekomen. Ja, dat is echt een hele mooie. Zit in de orde van de vliegen.
0: Ja.
1: Maar komt dan uiteindelijk in de familie van de wapenvliegen terecht. En het is de herfstmetaalwapenvlieg. Nou okay. Ja, hoe mooi kan het zijn, herfst. En als je naar zijn lichaam kijkt, dan zie je ook een beetje metaalachtige kleur. Ja, het is een fantastisch mooi beestje. Ja, doen dus niks. Het zijn dus wapenvliegen. En wapenvliegen zijn vooral bezig om bloemen te bezoeken. Ze kunnen niet steken, ze kunnen niet zuigen.
0: Ze zijn wel gewapend.
1: Ze heten wel wapen, maar dat komt
0: maar dat
1: vooral
0: is niet
1: omdat
0: zo.
1: Die naam wapenvlieg heeft iets te maken met het feit dat zeg maar sommige vliegen lijken dat ze een wapen hebben, maar dan in de zin van een wapen.
0: Zoals je een familiewapen kunt hebben. Precies. Ja.
1: Dat is ook weer een prachtige vlinder. Dat zag Marga Vijfhuizen, die zag op de Brabantse Wal in Halsteren een doodshoofdvlinder.
0: Mm-hmm.
1: En die doodshoofdvlinder, ja, die heeft zo die naam gekregen omdat de witte vlek bovenop het borststuk, ja, dat lijkt ook een klein beetje op een doodshoofd. Maar het is gewoon eigenlijk een lichte vlek. En wat ik dan leuk vind, is dat die naam is gegeven. Maar voorheen in de middeleeuwen waren mensen gruwelijk bang van deze vlinder. Want ja, dat was toch wel een teken van dat de dood naderde. Of dat er in ieder geval mensen onwel zouden worden. Of dat, noem maar op, heel veel dingen. Vooral in het Middellandse Zeegebied. Ja, als dan zo'n nachtvlinder daar binnen kwam vliegen, dan dachten ze dat het een voorteken was van groot onheil, een besmettelijke ziekte, oorlog of een sterk geval. Dus zo werd die vlinder meestal eruit gebonjourd. Het is een mooie vlinder die iets kan wat veel andere vlinders niet durven te doen. Ze gaan in honingbijenkasten naar binnen toe om daar de honing te stelen. Want ze zijn dol op honing. Alleen ja, bij kasten van imkers is het wat lastiger, omdat de schotten waarin dus die honing verzameld wordt iets te breed is. En kunnen dus de bijen ook tussen die kasten in. Dan steken ze hem wel helemaal dood. Nou, nog wat heel bijzonder is bij deze soort is dat hij ook heel erg veel geluid kan maken. En daarom heb ik een link bijgezet. Dan kunnen de mensen het geluid horen van zo'n doodshoofdvlinder. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik de eerste keer zoiets oppakte, schrok mij ook kapot, want er begint in één keer een vlinder te piepen. Dat is heel raar.
0: Ja, wat voor piep is het dan? Probeer het eens even te imiteren.
1: Nee, ik ga er niet naartoe. Het is echt een piepgeluid. Zo'n piepgeluid, moet je bedenken. Een beetje wat doffer piepgeluid.
0: Een dof piepgeluid?
1: Ja, je kunt lekker luisteren.
0: Oké, okay, het staat op de Zuid.
1: Nou, maar Rijke Nooy zag iets vreemds in haar tuin in Milhezen. Ja, wat ze gezien heeft, komt op dit moment steeds meer voor. Ik heb nog veel meer vragen in die richting gekregen, dus die mensen krijgen allemaal nog een antwoord. Maar wat er gebeurt is dat een hogere schimmel, in dit geval, ik denk een tijger amethyst, dat die opgegeten is of wordt door een lagere schimmel.
0: Okay.
1: En dat je ziet één foto van haar waar het al een beetje is, Maar een volgende foto zit heel dat witte spul over zeg maar die paddenstoel. En die wordt dan opgegeten. Dus een hogere schimmel eet een lagere schimmel op. Gebeurt ook met hondendrollen die in het bos blijven liggen. Wat niet mag, hè, of mag dat niet. Omdat hondendrollen giftig zijn. Maar als ze blijven liggen, dan wordt zo'n lagere schimmel, die eet ze dan uiteindelijk toch een klein beetje op. Dan komen we in de rubriek mooie foto's. En dit keer is je van Rosemarie de Wit. Die heeft een prachtig paringswiel gefotografeerd van houtpantserjuffers. En hier zitten die beestjes mooi aan elkaar. En je ziet mooi, het mannetje heeft het vrouwtje bij de nek gegrepen. En het vrouwtje is paringsbereid en stuurt haar achterlichaam naar voren toe op het copulatieorgaan van het mannetje. En dan heet het een paringswiel. Een
2: paringswiel.
1: Ja, is toch prachtig, hè?
2: Ja. Als je het bij mannen fotografeert, of bij mannen en vrouwen, dan is het strafbaar. Maar met ja, dieren mag het dan weer wel.
1: Dat doen we dus ook niet. We doen alleen maar bij de diertjes, ja.
2: Ja, zeker. Nou, we gaan
1: lekker wandelen.
2: Het over wandelen hebben, ja.
1: Natuurtip voor zondag 11 oktober, dus volgende week zondag.
2: Ook dat je gaat onze wandeling ga je nu promoten.
1: Ja, dat kan ik ook natuurlijk doen. Die
2: ja, joh, doe dat gewoon. Doe dat gewoon.
1: Ja, die is de tiende. Zaterdag de tiende hebben wij samen weer een prachtige wandeling. Ja. Mensen kunnen zich het beste aanmelden via stuifmail@omroepbrabant.nl. Mm-hmm. We vertrekken om 2 uur van het prachtige landgoed Wellezijnd.
2: Ja.
1: Als mensen daar nog niet geweest zijn, moeten ze zeker meegaan, want het is fantastisch om dat te zien. En inschrijven nogmaals via stuifmail@omroepbrabant.nl.
2: Juist, ja. Nou, dan gaan we maar eens over muziek praten. En dan naar luisteren.
1: En dat is een Engels bandje uit Manchester.
2: Ja.
1: Een triootje. Die hebben een muziekje gemaakt. Dat heet Mirrors. En de groep heet Nightbus.
3: Frans Wandelplaat.

0: altijd als eerste op de hoogte zijn?
1: Download dan de Omroep Brabant app.
0: Video en nieuws uit jouw omgeving. Weer verkeer.
1: Live radio en tv en nog veel meer.
0: De Omroep Brabant app. Download hem gratis.
1: Zo draag je het gevoel van hier altijd bij je.

0: grootste van Gilbert O'Sullivan. Nothing rhymed op Omroep Brabant. En zo werd het 11:05.
1: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
0: Ah, die Stef.
2: Hallo, Frans, even mee. Daar komt hij.
0: Ja?
2: Hip hip. Hoera! Waarschijnlijk heb je hem vast al gefeliciteerd vanochtend.
3: Ja, vanmorgen al meteen. Buiten zelfs. Toen buiten? Buiten stond.
0: Ja, hij was een pasje vergeten.
3: Hij was een pasje vergeten.
2: Frans.
3: Ik heb eerst gefeliciteerd en toen gevraagd of ik binnen wilde.
0: Allereerst gefeliciteerd en ik heb iets doms gedaan.
3: Ja.
0: Dus dat viel dit nog mee.
3: Ik ben met een andere auto en mijn pasje ligt in mijn auto.
2: Ja, dat probleem heb ik ook wel eens, ja.
0: Ja, dat weet ik nog. Ik heb je ook wel eens ooit, inderdaad.
3: Ik heb wel eens gehoord dat je het probleem had, ja.
0: Ja, en ook achter de wc. Maar goed, daar gaan we niet meer over praten.
2: Christian blijft er maar over beginnen.
0: En het blijft ook leuk natuurlijk. Hè. Als je het niet meegekregen hebt, van Stef heeft zichzelf een keer opgesloten in de wc.
3: Oh, dat heb ik ook begrepen, ja.
2: Heb je het ook al begrepen?
3: Dat heb ik al
0: maar er is ook een viraal filmpje geworden, hè. Dus,
2: natuurlijk.
0: Goed, dus...
2: Maar 53 lentes jong, hè?
0: Ja, zeker. En herfst ook inmiddels. Ja.
3: Mijn geboortejaar. Dat is wel grappig.
2: Welk? 1953?
0: Ja.
2: Jeetje, Frans.
0: Ja.
2: Goh, ik dacht dat Christian al oud was.
0: Ik ben iets minder grijs ook, hè?
2: Ietsjes minder.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, ik ben helemaal.
2: Maar Frans is misschien ook jonger van geest, hè?
0: Dus... Nou, absoluut. Oh, zeker, absoluut. Goed. Zeg, wordt er nog gefloten? Of,
2: Oh ja, er wordt er gefloten.
0: Ja. Ja.
2: Want het gaat allemaal van mijn tijd af, zou je dan zeggen?
0: Ja, uiteindelijk wel, want ik ben nu klaar. En,
2: Ja, ik kom wel aan mij schelen. Dan ga ik nog 5 minuten langer door hier.
0: Kan mij niet schelen, joh. Maar goed, ga maar even fluiten. Het hoort er nou eenmaal zo bij. Hè. Dus dadelijk gaat Stef beginnen met een plaatje. En als je vast wil weten welke dat is, moet je even goed luisteren. Want hij fluit hem vast even.
2: Ja,
0: goed,
2: even komt fluiten dan maar eerst gewoon voor de eer. Het is dus gewoon kijken of je het muzikaal kan herkennen.
0: Ja.
2: Klaar voor?
0: Ja.

0: Dat is hem.
1: Dat is
0: daar moet je mee doen.
1: Oké, okay. Nou, dan laten we het daarbij. Nee, echt totaal niet. Totaal blanco. Goed, als jij het wel herkend hebt, even appen.
0: Ja.
1: Naar 06-573-28203. Je wint er geen prijs mee, maar wel de eer. Nou, goed. Lekker blijven luisteren vanmiddag. Tot 4 uur.
0: Heb jij nog gekke plannen vandaag?
1: Nou, om te beginnen gaan we nog een podcast opnemen.
0: Oh ja.
1: En ik moet, laten we zeggen, een beetje rustig aan. Toch nog iets aan mijn verjaardag doen.
0: Ja, het afgelopen vrijdag was je natuurlijk ziek. Toen was je bij piepende banden, was je er niet?
1: Piepende stembandjes zat ik.
0: En zaterdag gisteren was het waarschijnlijk nog ietsje lager dan vandaag.
1: Zeker, en nu ben ik alweer een beetje aan het bijtrekken. Maar het is ook dierendag, dus het beest moet ook nog even
0: gered
1: worden. Hè?
0: Dus oh, ja. Kreeg hij dan speciale brokjes van jou?
1: Zeker, en een taart. En,
0: heb je 100 taarten, ja?
1: Zeker. Die bakt hij zelf.
0: Wat? Je hond?
1: Ja, dat kan niet gewoon.
0: Ach, jongens.
1: Kan niet gewoon. Goed, nou, heel veel plezier met Stef Special straks vanaf 12 uur. En vanaf 4 uur is Huberder met Van Brabantse Bodem. Maak er een mooie zondag van. En wat mij betreft tot volgende week weer.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland, in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant!
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
9: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
8: Vragen over groei.
10: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
8: Of vragen waar je niet omheen kunt.
11: Hoe behoud ik mijn mensen?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
13: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van. Door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportion.nl.
14: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
14: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
16: Is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd. Het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat één persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel. Inmiddels 3:12. Een hele goede middag. Je luistert naar Omroep Brabant. Dat doe je goed. Je hebt de goede zender aangezet vandaag. Met nog maar één hele kleine vertraging op de Brabantse wegen. En die vind je op de A50 Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook daar is dicht. Je hebt een kleine 5 minuten vertraging. Voor de rest kunnen we lekker doorrijden. En ik floot net inderdaad een plaat. Ja, en niemand had hem goed. Ja, hij is ook vrij lastig. Het was natuurlijk... We don't need no education.
20: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
21: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
22: Een initiatief van Pfizer.
23: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
24: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl. of bij de Volvo dealer.
25: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
26: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
28: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
29: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
30: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
31: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
32: Ze vallen weer, onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer, onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
33: Met Rousseau chocolade.
32: Rousseau chocolade, met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
34: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
32: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
34: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktoberwoonmaand.
35: Dit is Omroep Brabant. Met nu
36: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: van Duinhoven. Op Omroep Brabant.
1: Als ik daar een woord voor moet gaan verzinnen, heel erg irritant. Irritantie op zich.

0: Deze heb ik al lang niet meer gehoord, joh.
1: Stef Special.
2: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
3: Het gevoel
2: van hier.
3: Van hier.
2: Stef van Duinhoven.
0: Emily Sandé en Next to You. Het was haar allergrootste hit. En ze heeft ooit gezegd, ja, weet je, zo simpel kan het zijn. Ze heeft ooit gezegd, ja, weet je, ik heb dit nummer geschreven in mijn slaapkamer. Ik wilde gewoon een liedje dat gewoon simpel was in het idee. Gewoon iemand naast je hebben. Nou, Next to You schreef ze even en nou ja, het was haar grootste hit. Soms kan het gewoon simpel zijn, weet je wel. Dat is helemaal niet moeilijk. Zo is dat. Nou, een goede middag. Inmiddels 11:15. Daar ben ik weer op de zondagmiddag deze keer. Ja, van maandag tot vrijdag heb je mij al kunnen horen. Dus als je mij verschrikkelijk vindt, dan zijn het zware Omroep Brabant weken. Kan ik je zeggen. Maar de zondagmiddag ben ik er elke week, hè, van 12 tot 4. En dan gaan we gewoon rustig een beetje die zondagmiddag doorcruisen. En met rustig, ja, ik heb wel geleerd vandaag. Voordat ik ging werken, ging ik nog heel even snel naar de supermarkt. En als je één ding niet kan, is het wel snel naar de supermarkt. Want weet je, in het ene gangpad kom je een wat oudere meneer tegen die dwars met zijn karretje in het gangpad staat en dan net niet snel genoeg loopt en dat je er eigenlijk ook niet langs kan. En als je dan gaat vragen, doet het ook een eeuwigheid. Dus dan loop je maar om. En dat was nog veel erger, want daar liep dan een soort... Ja, het is wel het was wel een tokkie iemand, hoor. Het was een moeder in een hemd, vol tattoos, zat vooral op de telefoon. Er liepen twee kleine kinderen helemaal omheen te rennen. Overal tegenaan te schoppen, dat bijna een medewerker dacht, ik ga daar even wat van zeggen. En het kleine kindje was eigenlijk aan het schreeuwen van, ik wil deze chips! En die moeder van, nee, ik ga geen chips betalen voor 4 euro. En toen sloeg je dus tegen een soort stellage aan. En toen kwamen de legendarische woorden, namelijk de naam van dat jongetje. Ja, en dan kun je je voorstellen, welke naam van dat jongetje hebben, denk je? Nee, het was geen Dilano of Jaden, het was... Sylvester! Dan weet je al genoeg.
3: Omroep Brabant.

0: Robbie Williams met de Supreme en hij is weer bezig met een gigantische tour. En hij stond in Argentinië bijvoorbeeld gisteren of eergisteren was het volgens mij. En daar trad hij op, maar daar was hij wel heel lang niet geweest. En op zijn eigen manier vertelt hij dan waarom.
1: I'm so fucking sorry it's taken so long. What the fuck? 20 fucking years!
0: En daarna zei hij ook nog, ja sorry jongens, het is mijn fout, het komt er al het... En toen verwees hij naar alle keren dat hij heeft gesnoven... dat hij wel liever wel 15 keer in die tussentijd naar een afkikkliniek is geweest. Ja, hij blijft wel iemand met zelfspot. Ik hou ervan, Robbie Williams dus.

0: De Pet Shop Boys en Always On My Mind op Omroep Brabant. Op deze lekkere dag. Lekkere zonnige dag. Als het goed is, de laatste echte zonnige dag. Als ik de weermannen mag geloven. Maar ja, we zien het allemaal wel. Want vandaag is het in ieder geval gewoon flink zonnig. Zo'n 20 tot 22 graden. Af en toe een klein wolkje, maar blijft op de meeste plekken gewoon lekker droog. En ook vanavond en vannacht koelt het af, dat wel, naar een graad of 9. Maar blijft het ook wel weer lekker droog. En morgen, maandag en dinsdag bijvoorbeeld, dan is het gewoon rustig, zonnig oktoberweer. Dus geen 20 tot 22 graden, maar nog steeds prima te doen. Dus ga er lekker op uit, zou ik zeggen. Toch? Dit is Omroep Brabant. Fijn dat je erbij bent. En we gaan richting Lady Gaga en Ariana Grande.
1: Lady Gaga.
2: Het gevoel van hier.

Dit vind ik echt een van de betere liedjes van dit moment, hoor. Een beetje dat pop-country-achtige, dat is zo heerlijk, hè. Stella Lefty met Boston hoor je op Omroep Brabant. En zometeen gaan we maar eens even bellen weer, hè. Met Mirella Brok, liefdespsycholoog, relatietherapeut, alles doet ze, ja. En dan gaan we eens even kijken wat ze ons weer bij kan brengen vanmiddag, hè. Misschien is het ook wel bizar. Ja, het zou kunnen. How bizar. Brother Bell.

0: bizar. Zo is dat.
1: Bellen met Mirelle.
0: En we gaan nog eens even bellen. Ik zei het al, hè, met de psycholoog en relatietherapeut Mirella Brok. Hallo dan.
2: Hey, hallo Stef. Hoe is het met jou?
0: Bij mij gaat het prima eigenlijk. Ja, een lekker druk weekje. En soms hou ik er wel van drukke weken. Dus ik mag niet klagen, nee.
2: Oh, goed zo, goed zo. En hoe gaat het met je huisdieren? Heb je huisdieren eigenlijk?
0: Ik heb geen huisdieren. Nee. We hebben het er wel over gehad als we dan ooit eenmaal, hè, ons mooie appartementje in Boekel, als dat daar af is, dat we dan een kat nemen. Want dat vinden we allebei wel leuk. En ja, we zijn ook wel eens van huis. En het is makkelijker met katten dan met honden.
2: Ja.
0: En je hebt toch iemand rondlopen en zo. Dus dat, jij hebt toch geen huisdieren, toch? Of heb je konijnen?
2: Nee, we hebben een Herman, hebben wij.
0: Een Herman?
2: Herman, onze tuxedo-kat, kater.
0: Oh, jullie hebben een kat, ja.
2: Wij hebben een kat, inderdaad. Ja,
0: en die kun je ook makkelijker thuis laten af en toe, hè, tussendoor.
2: Die kun je inderdaad, het is een beetje wel een heel aanhankelijk katje. We noemen hem soms ook een beetje een labrador, zoals hij ons door het huis heen volgt. En ik moet zeggen, zo een kat, ik merk, wij zijn een kindvrije stel. Zonder te pretenderen dat ons kat ons kindje is. En voegt het echt iets toe bij ons, beste tweetjes. Gewoon dat je samen zo vrolijk kan worden. Dat je samen zorg hebt. Dat je samen plannetjes maakt over hoe je het aan gaat pakken met bepaalde dingen met ons Herman.
0: Ja,
2: het geeft wel echt een extra dimensie aan de relatie, vind ik. Zo een katje.
0: Ja, want dat is het ook. Het is natuurlijk vandaag Dierendag. En inderdaad, relaties en dieren. Ja, weet je, sommige mensen hebben gewoon geen partner en die hebben alleen een hond of een kat.
2: Ja.
0: Dat zal vast wel te maken hebben met, daar heb je geen gedoe mee, die praat niet terug en die houdt sowieso van je. Of zeg ik het verkeerd?
2: Ik weet niet of dat voor mensen echt een bewuste keuze is van, nou, doe mij maar geen partner, doe mij maar een dier. Voor sommigen misschien wel. Maar het is zeker wel waar dat een dier echt die loyaliteit van die diertjes. Nou, ook als je het over katten en honden hebt dan, hè?
0: Ja.
2: Niet alle dieren zijn zo loyaal, maar ja, dat is niet na te volgen voor ons mensen. En het is echt een gezinslid wat je in huis hebt. Dus op het moment dat je alleen bent en je hebt dan wat te babbelen. Maar ook, je hebt een companion, zeg maar. Een collega van mij die heeft 3 maanden sabbatical gehad. Heeft ze samen met haar hondje, is ze lekker in een camper gestapt. Ja, je doet dat samen. Die zit naast haar. Dat is gezellig. En het is echt een gezinslid. Echt een levend wezen waar je gewoon dag in, dag uit, uur in, uur uit, misschien zelfs wel minuut op minuut mee bezig bent, je toe verhoudt. En dat doet mensen goed. En ja, zo'n zachte vacht toch ook.
0: Zo'n zachte vacht, ja. Of je moet een hele behaarde partner hebben, kan ook, hè? Dan heb je ook een zachte vacht.
2: Ja, precies, met van die hondenogen, heerlijk.
0: En wat wel is met huisdieren natuurlijk. Weet je, ze geven geen weerwoord, ze willen geen gelijk halen. Het is niet dat ze iets een keer vergeten omdat je het hebt verteld van, zet het vuilnis even buiten of geef de plantjes water, haal de post naar binnen. Je hebt er geen gedoe mee.
2: Nee, ze zijn wel vergevingsgezind inderdaad en eager to please. En als ze dat niet zijn zoals de meeste katten, dan nog. Ze zeuren niet. Ze mauwen wel soms.
0: Ze mauwen wel, ja, maar dat is natuurlijk... Ja. Mauw, ja precies, met die katten vooral. Dus eigenlijk, het is gewoon goed. Voor een relatie zou het ook goed kunnen zijn. Dus als je wel eens vastloopt in een relatie, dan zou het eventueel een uitkomst kunnen zijn om een huisdier te nemen dus ook.
2: Nou, ik kan me wel voorstellen dat een huisdier, inderdaad, daar kun je ook met z'n tweeën verliefd op worden. En dat kan weer een extra dimensie geven aan. Ja, het is niet zo, net zoals als kinderen helpen je relatie ook niet meer als die stuk gaat. Misschien honden ook niet. Maar als je relatie goed is, dan geeft het zeker een extra dimensie. Ja, is leuk.
0: Ja, dat je toch, als je bijvoorbeeld een hondje neemt, dat je dan allebei ineens liefde toont naar die hond. En dat je dan aan elkaar ziet als partner van, oké, dus er zit nog wel liefde in die persoon. Zit nog wel, dat je dat dan ineens reflecteert op het andere iets. Dat je dan ineens inziet van, hou eens even, ja.
2: Ja, en vlak ook de wandelingetjes niet uit die je dan samen kan maken. Even eruit, even lekker tijd met elkaar. Laat die tubus maar in huis. Of echt even weer je momentje samen.
0: Weet je wat ik al zie? We zijn alweer veel te lang aan het kletsen eigenlijk, weet je daar?
2: Oh, maar dat mag op Dierendag toch, of niet?
0: Ja, op Dierendag mag het vooruit. Op Dierendag mag het. Vooruit. Maar goed, dan ga ik snel weer even richting de muziek. En dan zou ik tegen jou willen zeggen, dank weer voor vandaag. En dan volgende week maar weer dan, hè?
2: Ja, gezellig. Tot dan. Doen we korter.
0: Ja.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
13: in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag, dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Fijn dat je erbij bent. Met één kleine vertraging. Die kun je vinden op de A50. Dit is Arnhem richting Oss. Tussen Rinkum en knooppunt Valburg heb je 10 minuten vertraging. Voor de rest een lekker doorrijden. En ik zou bijna willen zeggen, we hebben genoeg gekletst net. Dus zometeen door met de muziek. We gaan richting de Balza, maar ook ABC.
17: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
22: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
24: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
25: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
26: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
27: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
28: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
29: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Stef Special. Stef van Duinhoven.

Magnetic en daarvoor nog ABC, The Look of Love. Op deze heerlijke zondagmiddag, het is inmiddels 12:01. En ik zag dus gisteren een berichtje ergens voorbij komen. Dat is echt, ik vond het echt een fantastisch verhaal. Want het is iets wat je normaal helemaal niet meemaakt, zoiets. Ja, er zijn heel veel mensen die het wel meemaken. Maar niet zo groot. Want je had een man uit Amerika, uit de stad St. Louis. Die vroeg zich al jaren af wie zijn biologische ouders nou waren. Want hij is dus geadopteerd op 14-jarige leeftijd. Hij zegt ook, ik heb de beste ouders ooit gehad. Maar op een gegeven moment willen die zelf kinderen gaan krijgen. Ja, en dan ga je toch eventjes een DNA-onderzoekje doen om te kijken of dat je erfelijke ziektes hebt en wat dan ook. En toen langzaamaan wilde hij toch wel weten wie zijn mijn biologische ouders. Heeft hij onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk kwam hij erachter. Heeft hij een keer gebeld met zijn biologische moeder. Nou, daar heeft hij gewoon een gesprek mee gehad. Leuk, gezellig. En vervolgens ging hij dan bellen met zijn biologische vader. En dat was gewoon een heel aardig gesprek. En op een gegeven moment kwam natuurlijk de vraag dat hij aan zijn biologische vader vroeg, wat doe jij voor werk? En toen zei die man, ik zit in de muziek. Ik ben op dit moment bezig met een tour door St. Louis. En die man zegt, ben jij toevallig Michael McDonald? En die andere zegt, ja, ik ben bang van wel. En op een gegeven moment kwam je erachter, ho eens even, het is gewoon Grammy Award winner Michael McDonald, weet je wel, oud Doobie Brother lid en oud Steely Dan lid en gewoon een gigantische solo carrière.

Dit is even gas geven, denk ik, hè? Even een beetje tot rust komen met Bon Jovi en Bed of Roses. En dan krijg je ineens klabam! De Root erachteraan met Sandstorm. En ik moet altijd denken aan een bepaalde film als ik dat hoor. Ik heb sowieso bij heel veel liedjes dat ik denk, oh, dat is leuk bij die film. Maar in dit geval Rowan Atkinson. Dat is die acteur die ook bekend staat van Mr. Bean. Maar ook van Johnny English. Een beetje de tegenhanger van James Bond. Maar dan de knullige versie die alles altijd maar fout doet met hele flauwe humor. En op een gegeven moment heeft hij een dansscène in de club. Dat hij het verkeerde pilletje pakt. Dan krijgt hij een dosis energie over zich heen. En dan staat hij natuurlijk zichzelf als een debiel te gedragen in de club. Met dit liedje van The Root erachteraan. Ja, het is een gouden scène. Johnny English Strikes Again is de film. Dus als je nog iets wil kijken, nou, doe een gok. Hè? En luister naar Omroep Brabant. Goedemiddag. Het is lekker weer vandaag. Hè? Zo'n 20 tot 22 graden. Flink wat zon. Vanavond dan flink wat opklaringen ook. En uitgebreide mist over de provincie heen. Het koelt af naar een graad of 9. En dan maandag of dinsdag, dan hebben we gewoon een vrij rustig, zonnig oktoberweer. Niet 20 tot 22 graden, ietsje koeler, maar nog steeds prima. Dus wat dat betreft zitten we helemaal goed. En met de muziek gaat het ook wel goed, zou ik zeggen, hoor. We gaan richting Gloria Gaynor en Reach Out, I'll Be There.

0: van Duinhoven. Op Omroep Brabant.
1: Het is gewoon een gevoel en ik kan niet zeggen, oh, dat komt omdat hij zus of dat komt hij zo. Hij zit gewoon in mijn irritaties.

0: the music. En daarvoor Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There.
1: Het top 1976 team.
0: Dit jaar hadden we die hele mooie extra lange lijst, de top 1976. En we gaan daar nu een nummer uit plukken. En met we bedoel ik eigenlijk jij. Met zometeen nog drie andere luisteraars. Want je mag zometeen een getal gaan appen tussen de 0 en de 9. Nou, dan wordt het Inemine Mutten. Komen er vier getallen uit. En dat vormt samen een getal waarmee wij die top 1976 induiken. En daar dus een random plaat uitkiezen. Dus jij vormt zometeen met drie andere luisteraars een team om te bepalen wat we gaan draaien.
1: Het top 1976 team.
0: Dus ik zou zeggen, stuur even een appje naar 06-573-28203. Een getal tussen de 0 en de 9. En dan gaan we zometeen maar eens even kijken waar we uitkomen. Nou, onder andere deze heerlijke zondagmiddagplaten. Joe Cocker.

0: zo heerlijke muziek. Beetje jazzy, maar ook weer pop. Ik hou ervan. Olivia Dee met The Man I Need. En daarvoor heerlijk even tot rust komen, hè, met Joe Cocker. En we gaan eens even kiezen.
1: Het top 1976 team.
0: Want ik kreeg heel veel appjes binnen. Dank je wel daarvoor. Want we gaan zo meteen een getal pakken uit die top 1976 van afgelopen jaar. En dat gaan we maar eens doen. En het is echt een random getal. Dus het zou zomaar een plaat kunnen zijn die we al gehad hebben. Of die we al gedaan. Wat zelf gehad is het Olivia Dean. Weet jij veel?
1: Het top 1976 team.
0: Het team wordt vandaag gevormd door Paul, Hermine, Jolanda en Marcel. Want zij stuurden opeenvolgens een 0, een 8, een 9 en een 8. Oftewel 898. En als we met dat getal naar die top 1976 gaan, komen we uit op... Oh, lekker man. Geen Susanna Freek. Ook geen Bruce Springsteen, maar wel Melissa Etheridge.
1: Nummer 898.

Melissa Etheridge, Like the Way I Do. En ik wil haar nog zo graag een keer live zien. Hè. Vorig jaar stond ze op Bospop. Het was 2025. En van dit nummer, Like the Way I Do, had ze toen een 13 minuten versie van gemaakt. Ja, ik vind het wel lekker hoor. Met wat muzikale gitaarsolo's er tussendoor. Melissa Etheridge dus. En ja, dit is ook wel een lekker plaatje hoor. Alleen geen gitaren, iets meer piano in dit geval. Hè. The Script en Hall of Fame.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
13: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
14: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
13: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start anderhalf uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel, inmiddels 1 over 2. En ik zie een appje van Bas binnenkomen. Die heeft al zijn herfstkleuren aangetrokken. Oortjes in en even lekker een rondje lopen. Op zijn vaste plekje even een kopje soep naar binnen werken. En gewoon weer lekker doorwandelen. Dat klinkt even een heerlijke zondag. Gewoon een beetje relaxen, doen waar je zin in hebt. Want het motto is een klein beetje, niks moet, alles mag. Hè? Het is vandaag zondag, morgen dan moeten er wel weer dingen. Vandaag gewoon een beetje rustig aan doen, zo is dat. Geen vertragingen gemeld in Brabant. Ja, alleen op de weg richting de outlet in Roermond. Waar ook veel Brabanders naar onderweg zijn. En die vertraging loopt langzaamaan op, al richting een half uurtje. Ja, dan kun je verwachten op een mooie zonnige zondag. Voor de rest, lekker doorrijden en door met de muziek. Zometeen.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
21: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
22: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
23: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
22: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
23: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
24: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
25: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
26: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
27: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
28: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
27: Woonboulevard Os. Kom nu de nieuwste collecties woonshoppen tijdens de oktoberwoonmaand.
28: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
29: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken-specialist.
30: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
29: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
31: Dit is Omroep Brabant.
1: Met nu
2: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: We begonnen met Marshmallow en Kane Brown en Miles on it. En dit was U2 en Mysterious Ways. Ja, ik vind het wel weer tijd voor een beetje country, hè?
1: Stap maar op je paard. Trek je cowboylaars aan. Haal je revolver uit je holster. Want dit is de Country Knaller.
0: Ik had nooit verwacht dat toen ik hiermee begon met dit programma, de Country Knaller, in het motto van, nou, er moet iets meer country muziek op de radio, dat in die periode sinds ik ermee begon tot nu, dat er zoveel meer op de radio is van het genre country. En dat is echt fantastisch. Vooral een beetje de popachtige liedjes, hè, zoals die Boston van Stella Lefty, die ik al heb gedraaid, maar ook Dasha. En in dit geval natuurlijk Ella Langley, die alle records breekt. En dat zorgt er een beetje voor dat er nog meer country op de radio is. En in dit geval ga ik naar een plaat van Morgan Wallen. Dat is ook een hele grote man als het gaat om country muziek. Ja, ook in Nederland flink wat hits gehad. In dit geval was hij bezig voor een nieuw album met gewoon zijn vaste schrijvers. En het spel, de game GTA, weet je wel, Grand Theft Auto, waarin je allerlei mensen uit de auto kunt trekken en een open wereld ingaat. Het nieuwe deel daarvan, GTA 6, dat wordt de grootste game van de afgelopen jaren. Iedereen zit er helemaal op te wachten. Die komt in november uit, heeft echt miljarden en miljoenen euro's gekost. Alleen wat GTA nu aan het doen is, ze willen nog wat meer aandacht hebben voor de game. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben een soort album gemaakt van GTA 6. Om een beetje de sfeer van het spel te proeven. Een beetje het idee van op welke plekken je in de game naartoe kunt. En toen kwamen ze uiteindelijk uit bij Morgan Wallen. Die was bezig met nieuwe muziek. En toen hoorden ze de plaat Last Thing You Need. Een beetje over een relatie waarvan je weet, oh, dit is een hele slechte relatie. Dit is niet goed voor ons. En toch bij elkaar blijven. Dat is een beetje het thema van deze plaat. En die past ook wel zeker bij de game. Want dan heb je ook twee karakters die je speelt die een relatie samen hebben. Nou, het is gewoon een heerlijke plaat ook voor de zondagmiddag. De Country Knaller.

Weet je wat? Ik ga ze even vragen of ze wat achtergrond wil zingen op deze plaat. Nou, dat deed ze. Ze ging er dingen inzingen en Prins die kwam er eigenlijk achter van... maar ho eens even, dit werkt eigenlijk wel beter als duet. Dus hij heeft het nummer een beetje aangepast en huppatee. Ze was erbij en het werd een dikke vette hit. You Got The Look heb ik het over.

is dat, dan mag je altijd naartoe appen. Hè? De app staat sowieso elke dag wagenwijd open. Wij leven het, wij reageren. Je mag alles delen, al zijn het klachten, al zijn het dingen die niet goed gaan. Wat je vanochtend hebt ontbeten, dat maakt allemaal niet uit. Hè? Gewoon even lekker een appje sturen, daar worden we ook blij van. Hartstikke fijn. En niet alleen blij van al die appjes, maar het weer is ook gewoon prima. Je krijgt er een goed gevoel van, toch? Zo'n 20 tot 22 graden. Flink wat blauwe luchten, weinig wolken, dus daar houden we van. Vanavond en vannacht dan komt het af naar een graad of 9. Iets wat meer mist komt er dan bij. En ook morgen wordt het gewoon een zonnige oktoberdag. Wel ietsje koeler dan 20 tot 22 graden, maar gewoon ook lekker veel zon. Ja. Daar houden we van. En die zondagmiddag die staat ook een klein beetje in het teken van relaxen, toch? En dat kan zeker in dit geval met de Backstreet Boys.

0: uit de 70's, hè? Satisfaction Guaranteed. En daarvoor Sommelier op Omroep Brabant. En ik vind het altijd leuk om even terug te kijken naar het Tipplaatarchief. Of eindelijk er even induiken.
1: Het Tipplaatarchief.
0: Elke vrijdag hebben we natuurlijk een nieuwe tipplaat. Een plaat waarvan wij zeggen, die is goed, die moet je horen. En die hoor je dan ook extra veel. Maar in dit geval gaan we gewoon even terugkijken naar wat we allemaal al gehad hebben aan tipplaten. In dit geval in 2022... 25 april, toen hadden we Nona. Nona, Brabants artiest, geboren in Odilia Peel. En inmiddels flink wat succesvolle hits achter haar naam staan. En in het volgende nummer zingt ze een beetje over die lentekriebels. Nou, we zitten niet meer in de lente, maar toch, als je naar buiten kijkt, ze zouden er kunnen zijn. En dan vooral de lentekriebels die je voelt bij het zien van de persoon waar je hals over kop voor gevallen bent. Ook al zijn die gevoelens misschien niet eens wederzijds. Het was een plaat, toen de tipplaat bij Omroep Brabant, waarvan wij dachten, die is goed. En hij is nog steeds goed. Daydream Eyes.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crash tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
8: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
9: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
8: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
9: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. Brabantdeur.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Inmiddels 3:03 op deze lekkere zonnige zondagmiddag. Fijn dat je de radio aan hebt staan met toch wel wat meer vertragingen dan een uurtje geleden. Heeft te maken met wat ongelukken. Eentje op de N65, Tilburg richting 's-Hertogenbosch. Tussen Berkel en Schoot en afrit Biezenmortel. Daar heeft een ongeluk gebeurd. Je hebt daar inmiddels 12 minuten vertraging. De A73, Nijmegen richting Maasbracht. Er is ook een ongeluk gebeurd tussen Nijmegen, Dukenberg en Kuik. De rechterrijstrook daar is dicht. Je hebt inmiddels 22 minuten vertraging. En ook nog een half uurtje richting de outlet in Roermond. Nou, voor de rest, doe rustig aan op de weg, zou ik zeggen. En wij gaan zo meteen richting een band uit de jaren 80. En ik moet zeggen, even mijn favorieten. Tears for Fears.
4: Ik droom van het Noorderlicht. Maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin. Maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
5: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vanunen-mondzorg.nl.
12: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
13: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
14: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
13: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
14: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: Stef Special. Stef van Duinhoven.

Tears for Fears op Omroep-Brabant. En Everybody Wants to Rule the World. En de volgende plaat, ja, dit is een perfect voorbeeld van als ik ergens een spin in mijn huis zie, dan is dit hoe ik reageer.

Eva Max en Sweet But Psycho op Omroep Brabant. En daarvoor nog Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ja, de allereerste nummer 1 hit voor de groep in Amerika. En dan zou je denken, lukt het ze nog een keer? Nou ja, dat heeft maar 2 maanden geduurd. En toen stonden ze ook alweer op nummer 1 met Shout, Ready, All Out, Here. Ja, ik ga niet zingen, daar ga ik niet aan beginnen. Maar dat deden ze goed. En toen waren ze gevestigde namen en ze treden nog steeds op. En ik moet zeggen, ze klinken ook nog steeds goed. Want er zijn natuurlijk een hoop bands die nou ja, al jaren bestaan en in de jaren 70, 80 een hit hebben gehad en dat nu echt niet meer kunnen. Maar de mannen van Tears for Fears kunnen dat nog. En ze traden ook nog op, niet zo heel lang geleden trouwens, in de Amerikaanse The Voice. Dus ze zijn goed bezig. En ik gok dat jij ook goed bezig bent. Want ik krijg in ieder geval een hoop appjes van mensen die nou ja, druk bezig zijn. Sommigen zijn bezig in de tuin met het mooie weer aan het vegen. Maar ik heb ook iemand gezien die is de auto aan het wassen. En weet je, het zijn toch van die taakjes die misschien wel moeten. Maar hopelijk niet met een al te grote drang erachter. Want de zondag moet toch zo'n dag blijven dat je een beetje relaxed de dag door moet komen. Hè? Maar goed, als je maar met z'n tweeën bezig bent, dan heb je in ieder geval een beetje gezelschap, toch? En anders heb je mij. Ik hou jou een beetje gezelschap op deze zondagmiddag. En nu, ja, toch weer zo'n zondagsplaat, hè? Crowded House.

nog een maandje en dan krijgen we weer de 11e van de 11e. Dan zal de muziek echt wel weer een keer voorbij komen. Maar voor nu, nee, ben maar niet bang. Geen carnavalsmuziek verder. Maar gewoon Vanessa Carlton en 1000 Miles.

van de film White Chicks. Waarbij twee mannen van donkere huidskleur ineens blonde vrouwen gaan spelen. Echt een ontzettend grappige comedyfilm. Als je nog eens wil kijken vanavond, White Chicks. Zou ik hem zeker aanraden om eventjes even te checken, zou ik zeggen. Je luistert naar Omroep Brabant met nog één kleine vertraging. Voor de rest zijn ze eigenlijk allemaal wel opgelost, dat is fijn. Die ene die staat nog op de N65 Tilburg richting 's-Hertogenbosch. Tussen afrit Oosterwijk en afrit Biezenmortel. Er is een ongeluk gebeurd. Je hebt nog een kleine 5 minuten vertraging. Voor de rest, niks aan het handje, gewoon lekker doorrijden op deze zonnige dag. Hè? 20 tot 22 graden, heerlijk zo in oktober nog. Gewoon oktober zomer weer, heerlijk. Vanavond en vannacht, dan koelt het af naar een graad of 9. Kan er wat mist ontstaan, maar ook morgen is het een zonnige dag. Wel een stuk kouder dan die 22 graden, maar gewoon flink wat zon ook. Zometeen de nieuwe tipplaat en het heeft gelukkig ook weer een country-achtig randje. Maar eerst richting In Excess, Disappear.

0: Deze knalde er ineens in uit het niets. Simple Minds met Sanctify Yourself. En de tipplaat, ja, ik ga het er even over hebben. Want
1: de Omroep Brabant tipplaat.
0: Natuurlijk, Ella Langley, die heb je al wel door. Hè? Choosing Texas, de grootste hit in Amerika en ook in Nederland, is die eindelijk weer veelvuldig te horen overal en nergens. Want mensen hebben het hier ook omarmd. Maar ze heeft een nieuwe plaat uit, Ella Langley. Ella Langley is natuurlijk de countryster van dit moment. Of country, net hoe je het wil zeggen. En Miranda Lambert is de countryster van al 20 jaar terug. Dus al de afgelopen 20 jaar. Dus eigenlijk een grootheid. Nou, die hebben de armen en handen en voeten en gitaren en vooral stemmen gebundeld om een andere plaat uit te brengen. Snakeskin Boots. Het is minder country dan die Choosing Texas, maar het heeft ook een soort disco-achtig dance jasje, maar niet te overdreven. Hij heeft in ieder geval de tipplaat en je hoort hem bij ons extra vaak. Miranda Lambert en Ella Langley, Snakeskin Boots.
2: Omroep Brabant presenteert
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.

beetje alsof je in een soort western film zit, hè? Met die... Oh. Vooral dit stukje. Oh, heerlijk. Een beetje wat meer uptempo country met Ella Langley en Miranda Lambert. Snakeskin Boots. De tipplaat. Je hoort hem dus extra vaak bij Omroep Brabant. Ach man, wat een goede plaat het is, hè? Dan wordt het misschien wel een hitje als je het mij vraagt. Maar goed, Truth in Texas had ook niemand zien aankomen natuurlijk. Dan de Bee Gees plaat, deze week richting de jaren 70. Op het randje van de jaren 60, Ayo.

De Bee Gees, I.O., I.O., echt zo'n liedje waarbij de concerten van de Bee Gees staan niet per se bepaald bekend, omdat heel veel mensen nou helemaal mee moeten doen met wat hun roepen. Maar dit was nou net zo'n liedje, I.O., dat iedereen lekker mee kan zingen en zo, hè. Zometeen even richting Hubemmel. En ik moet niet vergeten trouwens dat ik hem zometeen moet feliciteren, hè, want het is Dierendag vandaag. Dus ga ik zometeen nog even doen.

0: René Schuurmans en bij ons in Brabant. En hij is weer een keer hier, hoor, met zijn kale koppie. Hubert Mol.
1: Ja, dankjewel.
0: Hallo, gefeliciteerd, hè?
1: Ja, wederom, hè?
0: Ja, oh, wat leuk,
1: zeg. Ja, als mol zijnde heb ik altijd dubbel feest. Eind september en dan zo ook het begin van oktober. 4 oktober vandaag, dierendag. Ik ben een zeer verguld mens.
0: Je bent de mol. En je hebt zelf ook een hond, hè?
1: Zeker, Olly.
0: Heb je die verwend vandaag? Of ga je die verwennen? Ja, of denk je, dierendag, eigenlijk geef ik er niks om?
1: Jawel, zeker. Maar Olly is een prinsesje. Olly wordt iedere dag verwend. Ja, dat weet Ollietje niet, maar Ollietje wordt echt verwend.
0: Heeft hij van het premium hondenvoer en zo?
1: Nee, dat niet. Maar we letten wel goed natuurlijk op wat hondenvoer die krijgt. Ze krijgt, maar ze wordt wel verwend. Overal, weet je, op alle taakjes krijgt ze een snoepje. En ze krijgt alle privileges die je maar kunt hebben. Zit lekker naast me, lekker naast me op de bank te Netflixen. Dat vindt ze ook leuk.
0: Want jij bent zelf iemand die... Jij let op je eten, wat je zelf eet.
1: Ook bij de Olly.
0: Dus bij Olly ook?
1: Ja,
0: dus als hij wat dikker wordt, dan komt er echt wel een dieet.
1: Olly is 11 jaar en krijgt daardoor ook ander voedsel waar ze het goed op doet. Ze had eerst verkeerd voedsel waarvan ik dacht van nou, dat doet ze niet goed op.
0: Ja.
1: En nu legt ze prima drollen.
0: Prima drollen.
1: Ja, daar moet je wel een beetje naar kijken.
0: Ja, dat
1: ze doet het goed, ze wordt niet te dik. En ze moet beneden zo gauw op de achterbank gaat piepen, is het te zwaar. En dan zeg ik wel eens, Ollietje, er moet weer wat vanaf. En dan gaat de achterbank piepen. En dan moet hij
0: Als in, er zit geen gordel, dat idee.
1: Ja, die kan 20 kilo hebben.
0: Dus, perfecte weegschaal.
1: Ja, precies. Ja. Dus dan hoor ik weer... Piep, piep, piep. Olly, er moet weer wat vanaf.
0: Ja, Hubert. Ja, precies.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Dus de dierendag en natuurlijk zometeen van Brabantse Bodem.
1: Ja, even heel kort, als je het heel lang te kletsen. Ik ga zometeen bellen met Sam aan de wiel. Heeft een nieuwe plaat uit. Ja, dat vind ik mooi. Het is een mooi liedje. Hij heeft een EP'tje uitgebracht, maar mooi liedje. Daarvan ga ik draaien.
0: Hij doet wel de eer aan. Dit is wel heel kort.
1: Ja, ja, nou ja, verder natuurlijk Brabantse liedjes aan maken. Ja. Het rondje van de zaak met twee lekkere knijters. Er zit wat in waar we even nog een keer reflecteren op de top 100 die we hebben uitgezonden. En ja, Brabants.
0: En alles moet Brabants zijn, is het enige.
1: Ja, dat is echt het allerbelangrijkste. Er is niks anders in.
0: Goed, Hubert, veel plezier.
1: Ja, dankjewel ook.
0: En ik ben er morgen weer, want Koen is nog even op vakantie. Hè. Dus morgen tussen 1 en 4 is Wijn er weer, maar dan bij mij. En ik zou zeggen, doe rustig aan vandaag. Hè. Tot de volgende. Allekes.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
10: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
9: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
11: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
9: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
11: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
13: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
14: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
13: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue. Avenue.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politici begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
21: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
22: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
23: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: uit kunststofkozijnen, dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
1: SWK Benelux.
0: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
2: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: Mijn papa verkoopt stoelen.
0: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
5: Dit zit.
0: Voordelig en snel.
5: Dit zit.
4: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
6: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
6: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
8: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
9: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
8: Toe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: If a Little Love van Albert Hammond, Albert West. Het was Albert Hammond die toevallig onder contract stond hier in Nederland in Rosmalen bij Jan Vis. En daar zat ook Albert West. En die ontmoetten elkaar en die hebben een liedje uitgebracht en dat werd zelfs een nummer 1 hit. En Albert West was een hele grote fan van die Hammond en dat pakte dus aan alle kanten energiek heel goed uit. Een grote, grote, grote hit geworden.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: En dat is een ding wat zeker is.
1: Dit is van Brabantse bodem.
0: Mag ik mij voorstellen?
2: Huub Bermel.
0: Alsjeblieft, goedemiddag en van harte welkom. Hoe is het met Sam aan de Wiel? Heeft een nieuwe EP uit. En wie is de weekendartiest? Je hoort het allemaal.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is van Brabantse bodem.
2: Met Huub Bermel.
3: Omroep Brabant.

En dat is wel typerend voor zo'n zondagmiddag, denk ik. Het moet gezellig zijn, of het moet. Het is gezellig met muziek van Django Wachter, onder andere. Het was Juanita. En nu Rondé. Oh my God.

0: Ik vind het een lekkertje, deze Rondé met Oh My God. Nieuwe muziek. Wij zien op de radar een nieuwe plaat van Sam aan de Wiel. Een EP'tje. Ouder heet hij. Sam, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, wat zegt dat ouder dan over jou misschien?
1: Maar ouder is eigenlijk een term die mij opviel op het moment dat alle liedjes klaar waren en ik in één keer een verband zag in die liedjes. Dus ik had niet zozeer het idee dat ik een plaat moest gaan maken die over ouder gaat. Alleen, ja, het gaat over er staat een liedje op voor mijn dochter waar ik ouder van ben. Er staat een liedje op over mijn overleden vader, hè? Ook een ouder. En uiteindelijk ook over het nemen van verantwoordelijkheden die jij als ouder wordend persoon in de zin van de leeftijd en daarbij horende dingen. Dus dat, toen ik uitzoomde, zag ik in één keer dat verband.
0: Ja, het is een soort reflectie dus eigenlijk, een terugblik op jouw leven en wat het met jou heeft gedaan.
1: Ja. Ja, maar het is geen eindafrekening.
0: Nee, natuurlijk. Het leven gaat verder, hè?
1: Ja, het is een soort van tussenbalans. En, ik ben natuurlijk de afgelopen jaren heel veel aan het schrijven geweest. En veel aan het opnemen geweest. Wat ik overigens nog steeds aan het doen ben. En het lag daar in één keer. Toen dacht ik, ja, dit is een mooi verband om uit te brengen.
0: En lucht dat op? Toch?
1: Ja, zeker. Dus het lucht hartstikke op. Ik ben heel blij met het resultaat. En ik zie eigenlijk ook wel weer uit naar alles wat komen gaat. Dus ik ben nog steeds veel aan het schrijven. En dat gaat door.
0: Kun je ook schrijven over onderwerpen die nergens over gaan? Of moet het altijd wel iets specifiek zijn wat bij jou past en wat toch van jou is?
1: Dat is heel tweeledig, want ja, dat kan ik. Alleen in de afgelopen periode zijn heel veel liedjes wel weer over mij gegaan. En dat heeft denk ik ook gewoon te maken met de inspiratie die je opdoet over dingen die je dagelijks meemaakt. En dan zijn die dingen je inspiratie. Dus dat is dan de reden waarom waarom ze in dit geval wel over mij gaan. Maar ik ben nou, dat heel toevallig gisteren viel er ergens een dingetje. Dat ik dacht, ik ga nou een liedje over dementie maken. Omdat mij een paar regels binnenkwamen. En ik iets op televisie zag. En ja, daar heb ik geen ervaring mee. Hè, binnen mijn familie of binnen mijn gezin. Maar dacht ook wel van, ja, dat is ook wel weer een mooi iets om iets over te gaan schrijven.
0: Ja. Zijn er ook dingen waar je niet over zou willen zingen, omdat het misschien wel een klein geheimtje van jezelf is? Of omdat je het niet kunt? Omdat het niet lukt? Of dat het te pijnlijk is? Of?
1: Nou ja, er staat een liedje op de EP wat ook een single is geweest. Gelukkig ben jij zo. En dat gaat daarin. Daarin geef ik alle geheimen over mezelf bloot. Want dat is natuurlijk wel met een knipoog en een klein beetje zelfspot. Maar daarin zing ik allerlei dingen die misschien niet zo heel erg positief over mij als persoon zijn.
0: Nou is het een EP'tje geworden wat je hebt uitgebracht. Waarom geen helft erbij en was het een LP geworden?
1: Dan had ik lang te wachten. En in één keer voelde ik de noodzaak. Dus niet ingegeven door het een of het ander. Ik dacht, dit is het. Dit ligt er nu. Dit is opgenomen. Dit is klaar. Laat het maar gewoon doen. En misschien is dat dan wel een soort van afsluiting van de periode van de afgelopen 2 jaar waarin ik heel productief ben geweest in schrijven en opnemen. Maar dus in die zin dan wel een soort van afsluiting.
0: We sluiten het gesprek ook af. We kunnen heel lang praten, Sam. Maar het is ook leuk om te luisteren naar muziek, want daar gaat het ook om. Dus we gaan je gauw draaien. En tot de volgende keer. Succes met alles.
1: Dankjewel, Hubert.

0: even weer een hernieuwde kennismaking met Sam aan de wiel.
1: Goud. Uit de iCloud.
0: Ik kwam er toch iets leuks tegen. Uit Breda kwam ze van oorsprong. Miggy. Met Annie. Oh ja, met Tassie even vast.

Ik heb het altijd een heel leuk, grappig, gezellig liedje gevonden. Het was ook nog een grote hit van Mickey. Arnie, hou jij mijn tassie even vast. De red lights gaan op groen voor Tiësto.

0: Het komt uit Brabant, ook al zou je dat niet zeggen. Het klinkt zo internationaal.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: De weekendartiest is weggelegd. In dit geval voor Sam Knoop. Twee platen ga ik van hem draaien.
2: Hi, ik ben Sam Knoop. Echt te gek, al die Brabantse liedjes hier bij Omroep Brabant.

Dit was de eerste van twee, want hij staat vandaag op het hoofdpodium. Ik heb het over Sam Knoop. Dit was Zeven Sloten. En straks wordt er dus nog eentje gedraaid. Moet je even geduld voor hebben. Douwe Bob en Jacqueline Govaert. Hier is I Do. This rain.

0: klein uitstapje naar Amsterdam, want dit is Douwe Bob. Maar ja, ze klinken al wat is Brabant, Tilburg, dus dat gaat goed samen. Dit was I Do.
1: Een rondje van de zaak.
0: Rondje van de zaak is weggelegd, dit keer voor Sander Kwarten en een nieuwe plaat uit Den Bosch van Gino Gaus.

0: Gino Raus en Sander Kwarten hier schouder aan schouder. Het is een hele kleine Polonaise en dat past bij deze muziek.
1: Altijd en overal. Omroep Brabant.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Het gevoel van hier.
4: Omroep.
5: Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
6: Ja, Brabant is thuis, hè.
5: Hallo, Anneke van Giersberg hier. Ik luister heel graag naar alle muziek die uit Brabant komt. En daarom luister ik elke zondagmiddag naar Van Brabantse Bodem.
0: Ik hoop dat je dat meent, Anneke. Maar ik hou wel van je.

En wat een stem. Heel druk is ze bezig met ook The Gathering. Ze is druk met allerlei projecten en zingt De Sterren van de Hemel. En dit vond ik een heel fijn, mooi live liedje. Afkomstig van haar Sing, Sing, Sing. Alsof je toch een heel klein beetje naar de Beatles luistert. Ik zat er eens even te voeten in de iCloud. Toen kwam ik deze tegen van de VF de Kunst. Hier is Ik wil niet meer met een ander dansen.

wil niet meer met een ander dansen, dat is maar goed ook. Verfde Kunst, Noel Havens, ik hoop dat je met mij wel zou willen blijven dansen. Nog een heel uur lang, want het programma duurt tot 6 uur. Dus zometeen nog een vol uur te gaan met ook de artiest van de week. En nu, yeah.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
8: Mijn papa verkoopt stoelen.
9: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
10: Dit zit.
9: Voordelig en snel.
10: Dit zit.
11: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
13: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
14: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
15: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
14: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
18: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
19: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
18: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
19: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
21: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
22: Morgen.
21: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
22: Echt waar, joh?
21: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
23: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
24: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
25: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
26: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
25: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: je zingt het toch mee, of je nou wil of niet. Je gaat het doen, of je nou wil of niet. Mooi verliefd was dit van Doe Maar.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: Nou, zeker weten.
1: Dit is Van Brabantse Bodem.
0: Nog één keer dan met
2: Hubert Mol.
0: En dankjewel, Van Brabantse Bodem. Nog een uur lang te gaan. En straks nog een keer luisteren naar Sam Knopen, omdat hij de weekendartiest is. En verder muziek van Charlène, ken je dat nog? Van Jan is nieuw, Janneke heet ze. Van Stuart en van La Fuente.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.

Waar zou ze zijn gebleven? Ze heette Charlène en ze was toen even heel populair. Dit was boem, boem, boem, boem. Blijkbaar ontploft. Wel eens gehoord van Janneke Gordebeke. Zij is Jan. Ze noemt zich Jan en is zo'n beetje de zingende psycholoog. Heeft een nieuwe single uit. Luister naar Durf.

Mathieu werd 1. De tweeling van Burgman uit Bergijk 2 en 3. Erger kon. Was niet mogelijk. Op de bruine boterhammen appelstroop na konden ze. Hadden ze kennis schrijven.

0: Het was Stuart. Noemt zich Stuart. Klinkt toch net een beetje internationale. En de zangeres, dat was Maxine. Het was de eerste keer. Dat is die Maxine die je hoorde zingen.
1: Brabantse top 100. Klassieker.
2: Dit moet nog en daar moet nog en daar moet nog wat heen. Haal ik het nog allemaal? Waar moet ik aan beginnen? Ik moet ons moeder bellen, wijn bestellen, rekeningen sturen. Haal ik het nog allemaal? Ik

0: kwaad.
1: Is het weer zo wijd? Blijf er liever thuis.
2: Nee, nee, ik ga mee, ik ga mee. Daar heb ik toch gezeten, daar heb ik toch gezeten. Maar heb ik nou toch 100.000 keren al gezeten? Zit me nou niet op te fokken of er komen brokken van? Zit me nou niet op te naaien of je kan alleen gaan?
1: Het is ook elk jaar hetzelfde.
2: Oh ja, nou zullen we het hebben. Zeg, heb ik het weer gedaan? Jij wordt op vakantie en ik moest meegaan. Dat was toch zogenaamd goed voor de relatie. Jij wordt toch tussentijds een evaluatie.

Ik hoor alleen het plokken van de bal op het bedje, het kletsen en het klotsen van de mensen en de zee. Ik voel alleen de zon, het zand, het windje, ik zie alleen wat blauw door mijn wimpers heen. Het heeft me dagen gekost om te kennen wat ik doe, niks in allerlei gradaties. Mijn moeite laat ik los en mijn moeite geef ik toe aan niks in 7 variaties. Liggen en lopen, slapen en vrijen, eten, drinken, play. Liggen en lopen, slapen en vrijen.

0: kan maar moeilijk zonder wijntje of twee. Dus na een tijdje ben ik alles weer vergeten. Waar hebben we trouwens deze fles vandaan? Van de Super U? Nou, die kan er nog wel van. Die moesten wij maar eens wat importeren. Maar we vatten er nog in en hebben het af te leren. Schatje trouwens, sorry nog, van de dag van het vertrek, maar ja, je kent me toch. Je weet het onderhand, een beetje muzikant, die leeft op zijn emotie. Je kent me onderhand, ik ben een muzikant en ik heb totaal geen notie.
1: Ja,
0: van de dingen naar me heen en als ik werk aan mijn hit, dan

0: Het was een liedje van niks. Het was een liedje van niks. Zo heet het ook, hè? Begrijp het niet verkeerd. Gerard van Maasakkers.
1: Van Bergen op Zoom tot Boksmeer. Van Woudrichem tot Westerhoven.
2: De muziek is van Brabantse bodem.
1: Tot 6 uur, Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

Hoi, ik ben Chef Nijkers van de 50-jarige Vulpoepers en ik feliciteer Omroep Brabant met hun 50-jarig bestaan.

Chef Nijkens, die af en toe kleine intieme corsetjes geeft op een weilandje daar in Hilvarenbeek. Dat was hem nog een keer met de vulpoepers. En de oude versie van de Legerlandier, die natuurlijk niet weg te denken is uit het repertoire van de vulpoepers, kwam naar die van BZB. Ik wilde zeggen band zonder banaan, maar zo heet het niet meer. Gewoon BZB'en. En het zijn echte vrienden. Eugene, laten we je van zich horen. Far from great.

0: Anders geschreven, anders gezongen. Ze zijn een nieuwe weg ingeslagen en dat bevalt mij prima in ieder geval. Het waren de dames van O'Gene.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: Zoals beloofd, twee keer op het hoofdpodium. Dit keer is het Sam Knoop. Luister naar Dans met mij.

0: samen zijn.
1: Het mag feest zijn op radio. Het mag de Polonaise beïnvloeden. Maar het mag ook af en toe een beetje ingetogen zijn. Een mooi liedje van Sam Knoop. Dans met mij, zo heette het. Bullet for Sale is van John Verhoeven. Wie? Mercy John. Oh ja, die.

Sint-Jan ook een enige andere richting ingeslagen. En dat bevalt ook hier weer prima, want ik heb er geen klachten op gehoord. Bullets for Sale. En dan Guus Meeuwis. Een liedje wat je niet zo vaak hoort op de radio. We horen vaak de geëikte hitjes, maar deze zeeën van tijd, die is er niet zo vaak. En omdat we toch, nou ja, die tijd hebben, een zee van tijd met Guus Meeuwis.

Zeeën van Tijd. Ze mochten niet optreden op de Zwarte Cross. Dat was in scène gezet. En nou dus, even serieus, bijlen de gasolina hier bij Omroep Brabant. Geen enkel probleem.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
9: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, wat ben je toch een raar?
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van waar met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Ja.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek, akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze...

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als... vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij... en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland... die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou... door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland... proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen... omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft... omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland... heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval... De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media... dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid... en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen... Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: Benno L., de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout, zei hij wel van, ja, dit mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging er opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijnen scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: Drenthe 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij, met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: City Dijkers met het NOS Journaal.